uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

7 uur radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend, er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven naar de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden, het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreblanden, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdienst de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Furt. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

aan het hebben over een expositie die gaat starten 1 augustus. En tot en met 12 september is die te zien in de Grote Kerk in Apeldoorn. En het gaat over beeldend kunstenaar Gabi Bovenlander. En de expositie die heet Wie licht blijft zien. Nou, zometeen komt Lies van der Beek, ze zit hier eigenlijk al, daar uitgebreid over praten. En dus we zijn nieuwsgierig wat dat allemaal inhoudt. We hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan nu met Django Wagner, Als jij niet kiezen kan.

0: Ja. Van 1 augustus tot en met 12 september... dan is de expositie te zien Wie licht blijft zien... van Gaby Bovenlander in de Grote Kerk in Apeldoorn. Nou, tegenover mij zit Lies van der Beek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier naartoe bent gekomen naar de studio... om erover te vertellen. Want jij weet er heel veel van over de kunstenaar.
1: Ja, klopt.
0: Hoe komt dat eigenlijk zo?
1: Nou, ik heb Gaby heel lang gekend. Ik was denk ik een jaar of 17 toen ik bij haar op les kwam.
0: Oh, kijk.
1: Ja, daarna ben ik naar de kunstacademie gegaan. En ik ben les gaan geven op de wat toen heette de Doekom. De voormalige Doekom. Dat werd later Markant, nu Gigant.
0: Oh ja.
1: Daar ken ik haar van. En we hebben altijd zo door de loop der jaren wel contact gehouden. En in, nou zeg... Vanaf 2010

0: zien we dat weer wat intensiever. En in 2017 hebben wij samen met haar de stichting Gaby Bovenlander opgericht.
1: Ja.
0: Want mijn vraag was, wat gebeurt er straks als jij er niet meer bent met jouw werk? Daar had ze niet over nagedacht.
1: Oh.
0: Nee, zoals veel kunstenaars niet. Nee. Maar we hebben er lang over gedaan, maar op een gegeven ogenblik was de stichting een feit.
1: Ja, ja.
0: En de stichting beheert sinds Gaby is overleden in 2020 al haar werk. Dus ze heeft al het beeldend werk wat ze gemaakt heeft, van heel vroeg, tot van kindertekeningen tot aan haar dood, heeft ze aan ons nagelaten.
1: Ja, het zijn er veel, begrijp ik.
0: Dat zijn er heel veel.
1: Ja,
0: ja, ja, klopt.
1: Oké. Okay. Ja. En zij heeft ook op verschillende manieren gewerkt als kunstenaar, hè?
0: Klopt.
1: Als we dat een beetje doorlopen, waar kunnen we dan beginnen?
0: Nou, eigenlijk, dan begin ik even bij de academie. Want Gaby is opgeleid als monumentaal kunstenaar. Een voorbeeld daarvan hier in Apeldoorn is nog de Henri Dunant School.
1: Oh ja.
0: Daar heeft zij een wandplateau gemaakt. Dat is inmiddels Rijksmonument geworden. Dus dat is zoals ze gestart is eigenlijk, als monumentaal kunstenaar. En vervolgens is ze gaan schilderen, want ze miste de kleur.
1: Kijk, ja.
0: En van het schilderen, ze is eerst figuratief begonnen. Ze tekende zoals iedereen. En daarna ging ze wat net even noemde als surrealisme. Wij noemen het eigenlijk het magisch realisme, want het is net niet surrealistisch.
1: Okay.
0: Het zit een beetje op de rand. Het zit een beetje op de rand. Het magische doet veel meer vermoeden dat er het surrealistische vertekent, laat ik het zo zeggen. En het magische niet. Het magische suggereert veel meer.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus zet je aan het denken.
0: Het zet je aan het denken, absoluut. Mm-hmm. Ja.
1: Oké, okay. Ja.
0: Ja. En heel langzaam is dat doorgegroeid. En op een gegeven ogenblik is zij veel meer gaan abstraheren. Kwam ze in een periode van abstracte kunst terecht. Dat heeft ze, ik denk wel een jaar of 20 gedaan. En heel langzaam kwam het figuratieve weer terug in de kunst. En Gaby is uiteindelijk 89 geworden, maar zo rond haar 80ste. Toen kon ze eigenlijk niet meer schilderen. Dat was fysiek niet meer mogelijk.
1: Ach, wat jammer. Ja,
0: ja, dat was heel jammer. Maar niet getreurd. Gaby heeft zich ontwikkeld. En toen kwam de periode van de digitale kunst.
1: Kijk.
0: Ja, dus.
1: Dat vind ik knap op die leeftijd.
0: Dat is ontzettend knap op die leeftijd. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, dat was zeg, rond haar 80ste is ze daarmee begonnen.
1: Mm-hmm.
0: En ze heeft prachtige digitale werken gemaakt.
1: Tjonge, en dat heeft ze ook geëxposeerd?
0: Heeft ze ook geëxposeerd, ja, ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En hoe is het nou ontstaan dat u heeft daar les genomen bij Gaby?
0: Ja.
1: Bent u diezelfde weg gaan bewandelen?
0: Nee, ik ben wel beeldend kunstenaar geworden, maar dezelfde weg is wel zo. Ik ben ook docent geworden.
1: Ja, dat wel.
0: Dus ik heb jarenlang lesgegeven en daarnaast heb ik mij ook met management bemoeid. Markant.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn carrière als beeldend kunstenaar is eigenlijk niet zo. Hoe zal ik het zeggen? Niet zo explosief geweest als die van Gaby.
1: Oké, okay, maar het is wel een inspiratie geweest.
0: Het, zeker. Ja. Zij heeft mij deels het vak geleerd. En natuurlijk dan leer je het verder op de academie.
1: Ja,
0: maar
1: nee, maar wel een aanzet gegeven tot.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Dat is toch mooi?
0: Ja. Ja, nee, dat is prachtig.
1: Ja, ja.
0: Niets mis mee, zou ik zeggen.
1: Precies.
0: Nee.
1: En nu komt die expositie dus in de Grote Kerk vanaf 1 augustus.
0: Ja.
1: Hebben jullie dat toch ook zo, zeg maar, aangedragen? Dat echt wel eens een keer tentoongesteld wordt?
0: Nou, kijk, sinds Gaby, toen zij nog leefde, toen organiseerden we samen tentoonstelling. En sinds zij er niet meer is, dus een van de doelstellingen van de stichting is ook dat wij proberen het werk onder te brengen bij musea.
1: Ja.
0: Dus wij schenken heel graag als het gaat om een musea. En daarnaast vinden we het gewoon fijn als er werken aan de muur hangen van haar. Want wij hebben het opgeslagen in een depot. En
1: dat is
0: niet de bedoeling van kunst. Kunst moet gezien worden.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja. Ik stel voor dat we even muziek laten horen. En
0: prima.
1: Dan kunnen we het even over die expositie hebben natuurlijk. Hè? Wat, wat we daar kunnen verwachten zozeer. En ook over het boek. Want u heeft ook nog een monografie geschreven.
0: Klopt.
1: Daar willen we natuurlijk ook iets van weten. Maar eerst komt de muziek. Daar komt-ie.

0: Allen Show, Paint This Town. Dat is wel heel toepasselijk natuurlijk. Tegenover mij zit Lies van der Beek. En ze zat hier net ook al, want ze was ook al aan het vertellen over de expositie die te zien is vanaf 1 augustus tot en met 12 september in de Grote Kerk. Want die gaat over Gaby Bovelander. En het heet Wie licht blijft zien. Nou, we hadden het er net al over, van wat voor werk zij allemaal gemaakt heeft. Ja. Is eigenlijk te veel om op te noemen natuurlijk. Maar wat kunnen wij verwachten in die Grote Kerk?
1: Nou, we hebben in de Grote Kerk ik noem het bescheiden selectie. Want we hebben nog heel veel werken in ons depot staan. Een bescheiden selectie gemaakt, waarin een aantal figuratieve werken te zien zijn. Een aantal werken uit de periode van het magisch realisme, waar we het net over hadden. En de rest is het abstract werk.
0: Ja, ja. Ja. Dus dat hangt het gewoon?
1: Het hangt. Ja? Ik ga er zo meteen nog even naartoe voor de finishing touch, zoals dat heet. Ja, ja, ja. Er brak een glasplaat gisteren. Dus ja, dat zijn allemaal van die
0: kan gebeuren.
1: Ja, ja. Bedrijfsongevalletjes noemen we dat. Ja. Ja.
0: En we kunnen het dan elke keer in het weekend zien, hè? Op de zaterdagen en zondagen.
1: Ja. Toegang is gratis, altijd heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Je kan gewoon even naar binnen lopen.
1: Je kan gewoon even naar binnen lopen. Er zijn gastvrouwen die je ontvangen, die ook even de weg wijzen. We hebben een looplijst gemaakt, dus je kan ook nog even zien wat de werken kosten. Want ze zijn

0: naar binnen te
1: Absoluut.
0: Lopen.
1: Ja.
0: Maar ik zei het net ook al, je hebt ook nog een monografie gemaakt, geschreven, ja, over Gaby Bovelander.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan?
1: Toen wij de stichting hadden opgericht, toen zijn we eerst begonnen met het maken van een documentaire over Gaby.
0: Mm-hmm.
1: Want wij wilden heel graag vastleggen, want ze heeft natuurlijk heel veel lessen gegeven. En, ze had een goede visie op kunst en waarom ze schilderde. Dus toen hebben we eerst een documentaire gemaakt. En toen zei ze, nou Lies, zo zei ze dat, een boek zou ook nog wel mooi zijn.
0: Oh.
1: Ja. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Ik, ja, wil wel een monografie over je schrijven, maar dan wil ik je alles kunnen vragen.
0: Oh.
1: En daar heeft ze ja op gezegd.
0: Ja.
1: Ze heeft het helaas niet meer mogen meemaken dat het in gedrukte vorm is verschenen. Maar ik heb haar middagen geïnterviewd. Oh. Gewoon ook opgenomen.
0: Ja,
1: en dat later mooi uitgewerkt. En daar is uiteindelijk een leuk boek uit ontstaan.
0: Ja, ja, ja, nou wat bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, dan is die zeg maar. Die band tussen jullie ook wel versterkt daardoor.
1: Ja, precies. Ja.
0: En kwam je daardoor ook nog dingen te weten waar je van dacht?
1: Nou, Gaby heeft een verleden. Ze is tussen de 10e en de 15e is ze opgegroeid in een kamp in Indonesië.
0: Oh, heftig.
1: Ja, dus en zeker in haar magisch realistisch werk zie je toch dingen terug uit die kampperiode.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar heeft ze nooit over willen praten.
0: Maar ze ging het uiten door haar werk.
1: Ze ging het uiten door haar werk. Maar het bleef altijd zo een beetje rondzweven. Je kreeg nooit de vinger erachter. En dat was wel een vraag van mij natuurlijk ook. Van als ik over jou iets wil schrijven, dan wil ik ook het hele verhaal kunnen schrijven.
0: Ja, ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen, daar is ze heel open over geweest.
0: Ja, dat kon ze wel, want dat lijkt me ook heel zwaar. Want het verdruk je dan misschien toch wel eens op.
1: Ja, maar toen ze digitale kunst ging maken, toen is ze al begonnen om daar uiting aan te geven.
0: Okay.
1: En ze heeft zelf een kunstboek gemaakt over de kampperiode in Banjo Birutin.
0: Mm-hmm.
1: En dat geven wij ook uit als kunstboek. Omdat,
0: oh, ja,
1: ze het helemaal zelf. Het bevat,
0: ja,
1: allemaal kunstwerken van haar. En,
0: ja,
1: dat geven wij dan ook uit.
0: Ja, ja,
1: ja. Dus in principe heb ik er alles kunnen vragen.
0: Wat goed.
1: Ja. En of ze alle antwoorden gegeven heeft.
0: Dat weet je natuurlijk nooit, maar
1: is natuurlijk
0: in ieder geval
1: altijd
0: wel
1: vraag,
0: best
1: maar,
0: wel veel, denk ik.
1: Ja, ik heb er wel een goed verhaal kunnen schrijven,
0: ja,
1: daardoor ook.
0: Ja, wat, ja, goed. Ja, ja. En dat kan je ook aanschaffen als je in de Grote Kerk bent.
1: Tuurlijk,
0: zeg maar,
1: en de titel van de tentoonstelling is ontleend aan de titel van
0: het boek.
1: Het boek, de,
0: ja,
1: monografie.
0: De helft. Want ik dacht eerst van, oh, wie,
1: ja,
0: licht blijft,
1: klopt,
0: zien. Maar,
1: ja,
0: daarna komt het loopt nooit in duisternis.
1: Precies. En dat was een uitspraak van haar.
0: Oh, mooi, mooie uitspraak.
1: Ja, die heeft ze ooit eens een keer rondgestuurd aan vrienden en kennissen als kerstkaart.
0: Mm-hmm.
1: Wie licht blijft zien, loopt nooit in duisternis.
0: Ja.
1: En dat was Gaby ook. Ze was heel positief.
0: Ja, vind ik.
1: Ze keek ook altijd vooruit. Vandaar ook dat verleden was verleden.
0: Ja.
1: Terugkijken was niet.
0: Gewoon vooruit.
1: Ja, ja, altijd vooruit. En zoals ze ook altijd zei, ik ben nog niet klaar.
0: Hmm.
1: Ze werkte maar door, ze werkte maar door. En ze was altijd met die kunst bezig.
0: Ja. Ja. Ja, dat was haar leven, of dat was ze zelf.
1: Ja.
0: Had ze ook nog een gezin of zo?
1: Nee, nee, ze had geen gezin. Ze woonde alleen, ja, in een prachtige atelierwoning op Hoogsoer. Hij staat er helaas niet meer. Want,
0: oh,
1: ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk,
0: ja,
1: als je er niet meer bent.
0: Ja, dat is wel jammer dan.
1: Ja. Ja. Nee, dat was een woning speciaal voor haar ontworpen door Wil Haaien. Die was architect. En in eerste instantie als atelier. Maar al snel is ze er ook gewoon gaan wonen.
0: Ja. Ja.
1: En in het begin ontving ze daar nog cursisten. Maar goed, dat is later naar Apeldoorn verhuisd.
0: Precies. Ja,
1: pand,
0: ja.
1: Eerst pand op het Raadhuisplein.
0: Oh, ja.
1: De,
0: ja,
1: voorganger van de Doekom. En dan, nou, de hele de historie kennen we inmiddels.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja,
1: ja, ja.
0: Nou, wat mooi. Mooi dat ze zoveel aandacht krijgt nu.
1: Ja. Ja, ja, we zijn ook heel blij dat we die tentoonstelling hier nu weer in Apeldoorn hebben.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, goed, het Karin Reinders heeft wel eens gezegd, ze is wel de grande dame van de Apeldoornse kunst.
0: Ja, ja, ja, en dat mag nou ook gezien worden.
1: En dat mag nu weer gezien worden.
0: Ja.
1: En we zijn ook heel blij dat Karin de tentoonstelling gaat openen.
0: Ja, tuurlijk, want, ja, Karin Reinders, ja, gaat het openen. Hoe gaat dat gebeuren allemaal 1 augustus?
1: Nou, er is een heel programma opgesteld natuurlijk. Een programma met muziek, met een openingswoord van Karin. Met een openingswoord natuurlijk van de voorzitter van het comité van de

0: de kerk, waarvan ik niet meer precies weet hoe dat comité heet, maar... In ieder geval, er is een heel programma samengesteld.
1: Ja, ja.
0: En met een aantal sprekers. En daarna is er gelegenheid om te kijken. En een hapje en een drankje. En het is vrij toegankelijk.
1: Vrij toegankelijk. Ook daar kan je gewoon ook, even
0: dit is geen besloten opening. Het is echt opening voor iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Er is een... muziek van Lex... Ja, jij hebt het vast wel voor je liggen.
1: Ah, ik heb het niet voor me liggen, helaas. Lex. We moeten gewoon komen kijken.
0: Je moet gewoon komen kijken en luisteren.
1: Ja.
0: En het is gewoon dus gratis toegankelijk.
1: Ja.
0: Zowel de opening als ook daarna. Kom kijken, zou ik zeggen.
1: Ja, kom gewoon.
0: Loop
1: die kerk in.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, het is echt de moeite waard.
0: Ja, vind ik wel natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: Ik zou niet anders durven zeggen.
1: Nee, dat begrijp ik. Ik wil je bedanken, Lies.
0: Graag gedaan.
1: Dat je hier naartoe bent gekomen om hier zo enthousiast over te vertellen.
0: Ja.
1: Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Dat die eens even die kerk binnenlopen. Om gewoon eens even rustig te kijken van... Hey, wat voor werk heeft Gaby eigenlijk achtergelaten?
0: Ja, zeer de moeite waard. Dus, en wil je meer over Gaby weten? We hebben een website. We hebben een Facebookpagina. Dus zoek ons even op.
1: Ja, kan ik nog vriend worden van de stichting?
0: Nee, we hebben de vrienden hebben opgegeven.
1: Oh, de vrienden die zijn er niet.
0: Dat was meer werk als wat het opleverde.
1: Ja, begrijp ik. Ja. Maar goed, gewoon even die kerk inlopen.
0: Ja, even de kerk binnenlopen enzovoort. En bezoek de website. Heb je vragen, mailadres staat op de website.
1: Ja, ja, je weet gewoon alles volgens mij.
0: Ja, zo ongeveer wel.
1: Zo beetje wel.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Wij gaan naar andere muziek. Ja, Paint It Black, Tracy Lawrence.

Het Jong Metropool dat komt 1 augustus naar de Zwitserhal. Ontdek de klank van Midden- en Zuid-Amerika met de meest bruisende orkest van Nederland. Jong Metropool brengt een energieke setlist vol complexe ritmes en levendige melodieën, geleid door Giacoma Bairos. Met nummers als Esperanza van Vince Mendoza en Waka Frika van Manu Dibango is stilzitten onmogelijk bij het zomerse feestje. En dat is dus allemaal 1 augustus in de Zwitserhal. En van 8 uur tot 9:30. Nou ja, voor tickets zal je wel even op de website moeten kijken, maar het is echt de moeite waard.

0: Björk, It's Oh So Quiet.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Er staat ons wederom een lange warme periode te wachten. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden van noord naar zuid. En er staat maar weinig wind. Dat vind ik niet hoor, ik vind dat best wel veel waar, toch? Meer warmte volgt morgen, maar met dan regionaal tropische temperaturen. Lokaal is het in het zuiden en oosten zelfs zo'n 33 graden mogelijk. En ook dan zien we flink wat ruimte voor de zon en blijft het droog. De dagen daarna draait de wind vaker naar een westelijke richting en wordt de hitte getemperd. Komend weekend schommelen de maxima rond een aangename 25 graden en dan zou een enkele bui kunnen voorkomen.

Grace de Gier, als ik het goed zeg, met Levame. Ontdek de expositie Apeldoorn verbindt in het theehuis van Stadspark Bergen-Bos. Bekijk foto's en verhalen over Apeldoorn. Kruispunt Apeldoorn is al eeuwenlang een plek waar mensen, verhalen en wegen samenkomen. In de middeleeuwen kruisten de handelsroutes elkaar. En dat maakte Apeldoorn een belangrijk knooppunt met herbergen en vergaderplaatsen. Apeldoorners, de expositie laat de mensen van Apeldoorn zien. Van bekende Apeldoorners tot gewone inwoners. Hun verhalen laten zien hoe Apeldoorn is geworden wat het nu is. De stad groeide van een klein dorp naar een stad van bijna 170.000 inwoners. En ja, dat is

0: dus allemaal te zien in Stadspark Berg en Bos in het Theehuis. En eigenlijk iedere dag tussen de openingstijden van Berg en Bos.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ramses Shaffy met Laat Me. Ja, er is weer elke keer een hele gezellige braderie in Hoenderloo. En dat is eigenlijk op woensdag 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus. Tussen 3:30 en 8:00. Dan is er ook een kleedjesmarkt en een braderie. Zijn demonstraties van oude beroepen. En er zijn natuurlijk vele standhouders met leuke artikelen. Goed om daar eens even naartoe te gaan.

Bob Marley met Go Tell It on the Mountain. De bibliotheek die gaat ook op vrijdagavond open. CODA Centrale Bibliotheek in Apeldoorn verandert vanaf 1 september de openingstijden. De vestiging aan de Vossenmanstraat is voortaan ook op vrijdagavond geopend tot 8:30. De avondopenstelling op dinsdag vervalt dan. De overige openingstijden blijven gelijk. En daarmee is de bibliotheek straks weer 2 avonden per week open. De donderdag en de vrijdag. CODA wijst bezoekers ook op de studie- en werkplekken. In het gebouw, in het souterrain en op de eerste verdieping zijn werkplekken met gratis wifi en stopcontacten beschikbaar.

Dit was Alabama met A Wonderful Waste of Time. En daarvoor Bryan Adams met Summer of 69. Nou, we zijn al bijna aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. Komen zo meteen natuurlijk terug met ook leuke onderwerpen. Over bijvoorbeeld de kofferbakmarkt in Loenen. Ja, ik ga er zo meteen helemaal gewoon over praten. Ik ga het nou nog niet zeggen. En we hebben natuurlijk nog heel veel meer klaarstaan. Ook leuke muziek. Dus blijf lekker luisteren naar ons. We gaan er zo eventjes uit met de Beatles. I Feel Fine en komt dus zo weer terug.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Alexander, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het tweede uur van deze matinée? We gaan het hebben over de 34e Loense Maandag. Want zometeen komt hier Jaap van Duivenbode, hij zit er eigenlijk al, daarover praten. En wat dat allemaal inhoudt en wat we er allemaal kunnen beleven. En we gaan het ook hebben over Kidsproof. En wat doen die eigenlijk? Zij hebben allerlei activiteiten voor kinderen en die bieden ze dan aan, ook zomeractiviteiten. Dus daar gaan we het ook

Ans schut-, ijs- en skielerbaan van schaats- en skielerclub DNI aan de Voorwaarts is in de zomervakantie op 3 avonden per week vrij toegankelijk. Tot en met vrijdag 28 augustus is de skielerbaan elke maandag, woensdag en vrijdagavond gratis toegankelijk. Jong en oud kan op deze avonden kennis maken met skieleren op de supervlakke 400 meter baan. De baan is geopend op maandag en woensdag van 6:30 tot 8:00 en op vrijdag van 6 tot 7. Aanmelden, dat kan ter plekke bij de baanbeheerder en trainer, en die is herkenbaar aan het DNI-hesje.

0: De Bahaman met Sunny Day. Ja, ik zei het net al, 3 augustus, dat is maandag, dan is het de Loense maandag. En tegenover mij zit Jaap van Duivenboden, zeg ik goed, hè?
1: Ja, helemaal goed.
0: Goedemiddag natuurlijk, leuk dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Nou, dankjewel.
0: Want we gaan het natuurlijk even uitgebreid over hebben, over die Loense maandag. Want het bestaat dus al 34 jaar, of het is de 34ste keer eigenlijk dat het georganiseerd is.
1: 34ste keer, ja. En dat... het is even een paar jaar is het stil geweest, niet gedraaid.
0: Precies.
1: Maar inmiddels is het de 34ste uitvoering van de Loense maandag.
0: Ja, ja, is weer opgepakt, zeg maar.
1: Ja,
0: ja, ja. En het begint al heel vroeg, zei je net al. Al om 6 uur beginnen jullie 's ochtends.
1: Ja, het bestaat uit een aantal onderdelen. En met name de ponymarkt, die handelaren, die komen om 6 uur. En dan beginnen ze al met handelaren. En dat vult zich tot 1 uur of 8.
0: Ja.
1: En dan van 8 tot 10 is nog echt wat drukker. En dan langzaam zie je die ponyhandelaren weer weggaan.
0: Ja.
1: En vanaf 9 uur draait de braderiemarkt. En dan zie je dat het een ander gedaante krijgt.
0: Precies, ja. Ja, maar het begint eigenlijk oorspronkelijk met die ponymarkt.
1: Ja,
0: ja. Dat was eigenlijk wel.
1: Ja,
0: dat
1: is ook de oorsprong van de Loenense maandag.
0: Ja, ja, ja, precies. En dat gaat echt met het handjeklap.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk best leuk om te zien, denk ik.
1: Nou, dat is meer de traditie van vroeger.
0: Ja.
1: Het is geen supergrote ponymarkt. De laatste jaren zitten we rond de 50 ponies, soms iets meer, soms iets minder. En als je echt die echte paardenmarkt hebt, dan praat je over 400, 500 beesten. Ja, dat is een heel ander type markt.
0: Is dat bijvoorbeeld in Zuid-Laren of zo?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Die markt. En je moet ook aan steeds meer eisen voldoen. Het is niet meer van deze tijd.
0: Nee.
1: En als je een bepaalde lijn van een paard wil hebben, dan ga je googlen en dan ga je die fokker opzoeken. Dan ga je 3 keer kijken en dan beslis je of je...
0: Ja.
1: Zo'n pony wil hebben.
0: Ja, ja, maar dit is dan meer gewoon leuk.
1: Leuk, ja.
0: Leuk. Het hoort erbij.
1: Het hoort erbij, ja.
0: En er komen ook nog echt mensen op af die daar...
1: Ja, er komen echt handelaren op af. Diverse. En soms wil iemand een grasmaaier hebben en die moet gewoon een pony hebben die lekker gras eet.
0: Oh zo. Dat kan ook natuurlijk, ja.
1: En een ander die zoekt echt een goed paardje om daar nog wat mee te doen.
0: Ja, ja. Het is natuurlijk ook de echte omgeving ervoor, hè.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk zo. Maar dat duurt dan ongeveer tot 9 uur, zei je net.
1: Nou, 1 uur of 10. En om 9 uur dan staat die markt. Dan moeten alle marktkooplui er ook zijn.
0: Okay.
1: En dan staan organisaties met oude tradities, maar ook een nieuwe. En dat is een redelijke markt. Een redelijke braderie is dat inmiddels. Dus,
0: ja, leuk.
1: Wordt georganiseerd door Apeldoorn 2000. Dat is een organisator die hier in Apeldoorn zit.
0: Ah.
1: En die regelt dat allemaal voor ons.
0: Ja.
1: En dat is perfect.
0: Ja, ja, dat is handig. Ja.
1: Ja.
0: Jij bent de voorzitter ervan.
1: Ja, ik ben de voorzitter.
0: En wat moet jij allemaal voor zorgen dan? Dat het allemaal gaat regelen, goed geregeld is?
1: Elk jaar starten wij een beetje in januari op. En dan er zit een vergunningstraject aan vast. Zowel voor de provincie als de gemeente. Die moeten we doorlopen. En elk jaar komen ze toch weer met aanvullende eisen waar je aan moet voldoen.
0: Mm-hmm.
1: En dat hoort ook. Dus je moet er allemaal goed aan doen. Maar ook allerlei dingen regelen. Dat hoort er ook bij. En dat is bijvoorbeeld de sponsoren.
0: Ja,
1: als je zo'n dag wil draaien, heb je gewoon sponsoren nodig. Het kost behoorlijk wat. Hè. Vergunning kost veel geld. Verzekering. Een verzekering
0: ook
1: voor zo'n dag doen. Dus daar hebben we sponsoren nodig. En ik moet zeggen, dat is geweldig.
0: Ja?
1: Hoe dat in dat Loenense dorp is. Ik heb zelf dan een aantal ook wat grotere sponsoren. En er is een telefoontje. En dan, hetzelfde als vorig jaar. Zo gaat het. En
0: dan
1: kom je al onze vlag halen. Dan roepen ze dan nog, want die worden opgehangen.
0: Ja,
1: en dan,
0: ja, dat is natuurlijk belangrijk.
1: Ja, super. En het allerbelangrijkste is de vrijwilligheid van de mensen. Het bestuur is helemaal vrijwillig. Maar ook bijvoorbeeld de jongens die opbouwen.
0: Ja.
1: De verkeersregelaars. De dames die de broodjes smeren voor de barkooplui.
0: Ja.
1: Die
0: zijn de hele ochtend al bezig natuurlijk.
1: Die zijn, die beginnen de avond ervoor al. Zonder die vrijwilligers is het niet te draaien.
0: Dat snap ik.
1: Dikke 10 in Loenen.
0: Ja,
1: Ik ben dan relatief import. Ik woon er nu 7 jaar. Maar petje af voor de betrokkenheid.
0: Dat zie je hier sowieso wel op de Veluwe. We hebben heel vaak gasten, weet je wel, van het dorp. Maar ook uit Apeldoorn. De Apeldoornse Vierdaagse, zeg maar wat. Hè.
1: Ja.
0: Dat draait toch hoofdzakelijk op vrijwilligers.
1: Ja.
0: Wij hier ook. We zijn natuurlijk allemaal vrijwillig. Maar het wordt echt gedragen door veel mensen uit deze omgeving. Dat is heel belangrijk. En dat is toch wel een goed gevoel, geeft het ook. Samenhorigheid, dat is wat heel belangrijk is.
1: Dus daar zijn we ook blij mee. En afgelopen jaar hadden we wat moeite om voldoende verkeers... regelaars te krijgen. En dan een paar telefoontjes en dan komen weer heel veel nieuwe. En die doen even een verkorte opleiding en dan mogen ze verkeer regelen op straat.
0: Ja.
1: Dus helemaal top.
0: Nou, wat geweldig. Want als je met de auto komt vanuit Apeldoorn bijvoorbeeld, waar kan je dan je auto kwijt?
1: Als je Loenen binnenkomt rijden, dan kom je die verkeersregelaar tegen. Mm-hmm. En die wijst jou naar de plek. En dat is een parkeerweide. En de ene wordt gerund door de Oranje Vereniging.
0: Ja.
1: En de andere wordt door ons gerund. En daar kan je parkeren. De kosten zijn €3. Daar is geen buil op te vallen. En dat zijn eigenlijk de enige kosten.
0: Precies.
1: Buiten wat je nuttigt
0: en doet
1: voor de markt.
0: Ja.
1: Kinderattracties zijn allemaal gratis.
0: Mooi.
1: Dat zijn speelkussens. Noem maar op. Dus helemaal top.
0: Ja. En die €3, kan je dat pinnen? Of moet je dat contant?
1: Tegenwoordig met zo'n QR-code. Dus
0: handig.
1: Dan kan je doen. En bij de parkeerplaats die wij zelf regelen zit ook een golfkar. Noem maar dingen.
0: Ja.
1: Voor mensen die slechte brein zijn.
0: Handig.
1: Die hoeven dan die 500 meter niet te lopen. En die worden dan gewoon naar de locatie gebracht.
0: Wat leuk.
1: Wordt
0: wat
1: altijd
0: leuk.
1: Goed gewaardeerd.
0: Ja. Ouderen uit het dorp, worden die er ook bij betrokken?
1: Als u het bestuur van ons ziet, dan ben ik de jongste.
0: Oh, oké, sorry.
1: Met mijn 64 jaar.
0: Ja.
1: En de vrijwilligheid, veel ouderen hebben wat tijd.
0: Ja, die hebben wat tijd.
1: Ja,
0: en die vinden het ook mooi, denk ik.
1: En die zijn mooi. En dan bijvoorbeeld om de stroomvoorziening uit te leggen voor de marktkooplui. Daar komen een paar jonge gasten, die helpen dan.
0: Ja.
1: Die zijn verbonden met dat bedrijf.
0: Ja,
1: precies. Dat is perfect.
0: Maar het hele dorp komt eigenlijk zo een beetje samen om het gewoon gestalte te geven, zeg maar. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dat is toch leuk.
1: Ja. We hebben vorig jaar voor het eerst de eikenboom als tweede, noem maar, cateringlocatie erbij gehad.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, dat is heel goed bevallen. Die waren zelf ook heel enthousiast. Mm. En vanaf nu is dat weer zo. Dan hebben we de locatie De Brink. Dat is een soort gemeentehuis in het dorpje.
0: Ja.
1: En dan de Den Eikenboom,
0: waar
1: voorheen de markt altijd georganiseerd werd. En daarmee hebben we twee

0: 3 augustus, dan is het de Loense maandag. Ik zeg bijna fout. En we zitten hier al met elkaar te praten. Jaap van Duivenbode zit hier tegenover mij. En ja, over die leuke braderie en zo. En er is een hele dag feest eigenlijk. Het begon al om 6 uur. Tot hoe laat gaat het door?
1: Tot 4 uur hebben we de vergunning. Maar je ziet altijd dat het rond een uur of 3:30 dan wordt het
0: dan
1: wat
0: gaat
1: rustiger.
0: Het rustiger worden.
1: Ja, en wat een vraagteken is, wat gaat het weer doen?
0: Ja.
1: Op het moment dat het erg warm wordt, zal je zien dat de ochtend relatief druk is.
0: Ja,
1: en de middag wat rustiger.
0: Ja,
1: is het 25 graden, dan blijft het de hele dag door.
0: Het ziet er wel een beetje naar uit als ik het zo zag, zo net. Maar wel gezellig natuurlijk. Zo'n hele dorp wat helemaal gewoon lekker aan het feestvieren is. Maar we hadden het net al over muziek. Hè? Er is ook wat aan muziek aanwezig. Ja. En kan je wat noemen?
1: Ja. Ja, er is bij de Den Eikenboom, dat is dat ene centrale punt. Ja. Daar wordt opgetreden en dan is het ongeveer 3 kwartier een band die heet Midland. Ja. Die treedt op. En vervolgens komt er een dialectkoor, de Trossen Los.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Die treden dan weer 3 kwartier op. En dat wisselt elkaar zo af tot het einde van de dag.
0: Ja, leuk.
1: Tot globaal 3-4 uur.
0: Ja, gezellig toch?
1: Ja, heel gezellig. Ja. Ja, vorig jaar goed beoordeeld.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want het geeft toch extra sfeer, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. En dan is er ook de kofferbakmarkt in Loenen. Dat is eigenlijk ook volgens mij altijd. Dat is ook gewoon kleinschalig, denk ik. Hè?
1: Ja, het is kleinschalig. Ik begreep dat ze iets van 30 voertuigen hebben die dan vanuit de kofferbak de spullen verkopen.
0: Oh, ja.
1: En daar wordt echt wel onderscheid in gemaakt. Dat zijn geen handelaren die hun waar op een kofferbak. Die moeten op de echte markt staan.
0: Echt op de markt
1: staan. En dit zijn mensen die de spulletjes kwijt, kwijt moeten.
0: Oh.
1: En wat je ook ziet is de bewoners die in de buurt wonen, die zetten vaak op hun oprijpad ook nog wat spulletjes te kopen. Nou, dat moeten ze vooral doen.
0: Ja,
1: het is voor
0: niet.
1: En door Loenen, dus helemaal goed.
0: Ja, dat is toch gezellig.

0: eigenlijk. Hè? Ja. Dus nou, en er komen natuurlijk veel mensen ja, die hier vakantie vieren.
1: Ja, ja. Dat is wel de grootste doelgroep. Dat zijn de vakantiegangers. Ja, het is altijd de eerste maandag van augustus. Ja. Ja, dan zie je dat er heel veel mensen op vakantie zijn. Ja. Dus ook de helft van Loenen is op vakantie.
0: Die zijn er zelf niet.
1: Die zijn er zelf niet. Maar daarentegen alles wat op de Veluwe zit en wat een beetje reisafstand zit. En daar adverteren we ook op die camping. Dus ze weten allemaal van
0: luisteren. Ze weten het wel. Ja,
1: en ze weten het allemaal te vinden. Dus helemaal goed.
0: Nou, dat is belangrijk natuurlijk. Ja. Hè? En dan kunnen ze gewoon lekker een dagje weg zijn. Ja, ja, dat is toch ook hartstikke gezellig. Ja. En ambachten, die zijn er ook?
1: Ja, er is een bezemmaker. Er is iemand die ten aanzien van de paardenmarkt wat spulletjes verkoopt en waar daar wat uitlegt.
0: Oh, ja.
1: De brandweer is er altijd. Dat is ook altijd een evenementje.
0: Ja.
1: En er is een toeristisch platform.
0: En wat is dat?
1: En dat is dat zijn eigenlijk degenen die toeristische attracties zijn in de omgeving van Loenen.
0: Oh, zo.
1: Zoals de stoomtrein. Nou, de stoomtrein die kon geen mensen leveren, dus die is er dit jaar niet bij. Maar bijvoorbeeld de Middelste Molen is er wel bij. De Dorpsraad.
0: Ja.
1: De Gelderse Bossen, die ook die uitkijktoren weer georganiseerd hebben. Dus zo zijn er een aantal, wij noemen het toeristisch platform. En die mogen ook dat faciliteren. Wij, die mogen daar staan en die mogen dan hun verhaal doen.
0: Ja. Nou ja.
1: De brandweer staat er altijd. Is ook altijd een bekijk voor kinderen. Want dan mogen ze even die brandweerauto inklimmen.
0: Mooi.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, ja, ja, superleuk. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dat is altijd voor iedereen gewoon te goed.
1: Ja,
0: hartstikke mooi. Dus eigenlijk gewoon van alles. En ja, gewoon feest vieren.
1: Ja, ja, mooie dag voor maken. En de laatste jaren is het allemaal heel goed gegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik mag niet tikken, maar
0: je zou het gewoon even aftikken.
1: Ja, dit is, als het net zo is als de voorgaande jaren, wordt het een hele ontspannen en leuke dag.
0: Ja, ja. En dat is ook de bedoeling natuurlijk hiervan. Nou, ik wil je bedanken, Jaap, dat je hier naartoe bent gekomen om hierover te vertellen. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Veel plezier ook natuurlijk. Je moet waarschijnlijk nog van alles regelen. Of is het allemaal al geregeld?
1: Ja, de opbouw gaat nu gebeuren, want het veld waar de ponies komen te staan moet opgebouwd worden.
0: Ja,
1: de stroom moet uitgelegd worden. Ja, maar ook met die vrijwilligers, vele handen lichtwerk.
0: Ja, ja, dus dat is het ook gewoon leuk.
1: Ja,
0: en als het dan eenmaal draait, is het helemaal.
1: Helemaal. En dan aan het einde van de dag, dan zijn we best wel moe, maar dan kijken we heel tevreden terug naar een mooie dag.
0: En dan mag je ook trots zijn dat het zo met zo'n dorp helemaal zo goed loopt.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Nou, wederzijds ook jullie bedankt dat wij even de aandacht kregen.
0: Zeker. Wij gaan verder met onze muziek. Dat zijn de mama's en de papa's. Monday, Monday. Oh ja, natuurlijk, Alexander. Laat me komen.

Shakira met La Tortura. Liefhebbers van streektaal en lokale geschiedenis kunnen op vrijdag 31 juli terecht bij een bijzondere avond over het Apeldoornse dialect. Vereniging Oud Apeldoorn organiseert dan een lezing en concert in het Denksportcentrum in samenwerking met het dialectkoor Apeldoorn.

Apeldoorn. Tijdens de avond vertellen leden van het dialectkoor over het ontstaan en de ontwikkeling van het Apeldoornse dialect en de rol die streektaal vroeger speelde in het dagelijks leven. De lezing wordt afgewisseld met muzikale optredens en herkenbare verhalen, liedjes en uitdrukkingen uit de regio. De bijeenkomst aan de Dubbelbeek 24 duurt van 19:30 tot 21:30. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5.

August de Laat met Breng eens een zonnetje. Het Apeldoorns gidsencollectief die organiseren zondag 2 augustus weer wandelingen. De eerste wandeling heet de Lolaan, een allee met allure. De huidige Lolaan was vroeger niet meer dan een kerkenpad. En nu is het een statige laan, een allee, met aan weerszijde een dubbele rij linden. Een laan vol historie met prachtige villa's, bron voor geweldige verhalen. Kortom, de moeite waard om aan de hand van de gids kennis te nemen van de rijke geschiedenis van deze bijzondere laan. Het startpunt van de wandeling is bij de voormalige Noorderkerk, en dat is aan de hoek Lolaan Piet Jobertstraat, en het begint om 14:00. En dan is er ook nog een centrumwandeling. Maak kennis met de historie van de Apeldoornse binnenstad met haar fraaie winkelpanden uit eind 19e, begin 20e eeuw, met de verwevenheid van de Oranjes met onze historie en met projectontwikkelaar avant la lettre Hendrik Christiaan van den Hoeve van Oort. We wandelen door de binnenstad en maken een uitstapje richting Oranjepark. En de gids vertelt hoe Apeldoorn van een boerendorp een dorp van betekenis werd. Nou, het startpunt van deze wandeling is Hoek Hoofdstraat, Deventerstraat, voor de juwelierszaak. En de aanvangstijd is om 11:00 en ook nog om 14:00. En de kosten van de wandelingen bedragen €5 per persoon. Je moet wel contant afrekenen.

0: Daniel Loos met TikTok en daarvoor de Beatles with a little help for my friends. En nu gaan we het over iets heel anders hebben. We gaan het hebben over Kidsproof. En ik ga daarover praten met Patricia van der Meulen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is eigenlijk Kidsproof?
1: Nou, Kidsproof, dat is eigenlijk een online platform. En daarom verzamelen we eigenlijk alle leuke uitjes voor kinderen. Het is een landelijk platform. Dus als je op onze website kijkt, dan kan je eigenlijk de regio aanklikken waar je woont of waar je misschien op vakantie bent.
0: Oh ja, handig.
1: Ja, en wij hebben dan ik heb dan de regio Apeldoorn-Deventer. En zit Zutphen en heel stuk van de Veluwe bij. En ja, mocht je op zoek zijn voor een leuk uitje voor met je kinderen of je kleinkinderen, nou, dan hebben wij daar eigenlijk alles verzameld.
0: Ja.
1: En dan hebben wij een uitagenda met allemaal uitjes die bijvoorbeeld op een specifieke datum zijn. Maar we hebben ook de erop uit categorie, waarop gewoon allemaal uitjes die eigenlijk altijd kunnen. Mm. We hebben kidsproof restaurants, we hebben kinderfeestjes, clubjes.
0: Okay.
1: Maar ook heel veel blogs met bijvoorbeeld een lijst met de leukste buitenzwembaden of leuke gratis uitjes.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook allemaal verzameld voor ouders en grootouders om het gewoon zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, ja, ja. Dus dan moet je eigenlijk naar de Kidsproof pagina, denk ik, en dan naar de uitjes, zeg maar, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Dus als je op kidsproof.nl, dan kom je eigenlijk binnen op een landkaart. En dan kan je klikken op de regio waar je op dat moment woont. Nou, wij zitten natuurlijk in Apeldoorn. En dan kan je eigenlijk zo verder kijken met allemaal leuke uitjes in de regio die er te doen zijn.
0: Oh, oké. Okay. En kunnen zeg maar organisaties dat aan jullie doorgeven? Of hoe kom jij aan die uitjes en zo?
1: Het is een beetje van allebei. Dus ze geven aan mij door van hey, we organiseren iets. En ik ga zelf ook natuurlijk op zoek naar zoveel mogelijk leuke uitjes. En inmiddels hebben heel veel organisaties die het ook al dat aan mij doorgeven van we hebben dan iets leuks te doen.
0: Ja.
1: Wil je het in onze uitagenda zetten en dan doen we dat.
0: Dan gaat dat zo, ja. Ja.
1: Ja.
0: En het is nu bijvoorbeeld de zomer, hè, heb je dan ook een aantal dingen waar je van zegt, nou dat is echt leuk als je echt niet meer weet wat je met je kinderen moet doen of je kleinkinderen. Nou, dat is echt iets, hè? Daar mag je eigenlijk niet missen.
1: Nou ja, best wel heel veel leuks te doen in deze regio. Maar bijvoorbeeld wat nu heel leuk is de muziekzomer Gelderland. Dat kennen wel heel veel mensen, maar misschien weten ze eigenlijk niet dat er ook een heel leuk familieprogramma is.
0: Aha.
1: Met voorstellingen die echt heel leuk zijn voor kinderen.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de tentoonstelling Coda is ontzettend leuk nu met de illustrator van Vos en Haas. Dat is onwijs leuk.
0: Zeker.
1: Een leuk klimbos natuurlijk. Bij Museum Hagedoorns Plaatsen in Epe hebben ze elke woensdag kindermiddagen.
0: Kijk,
1: ook ontzettend leuk om een keertje te doen.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld bij Huis Verwolde en Kasteel Kannenburg hebben ze een heel leuk zomervakantieprogramma. Waarbij er echt heel veel extra activiteiten te doen zijn voor gezinnen.
0: Ja, nou dat klinkt goed. Als je nu niet zoveel geld hebt, zeg maar, hè? Zijn er ook dingen voor?
1: Zeker. We hebben ook op onze pagina bijvoorbeeld een blog staan met gratis uitjes.
0: Ja.
1: Gratis zomeruitjes in Apeldoorn-Deventer. Wat bijvoorbeeld een hele leuke tip is de kinderkaravaan van Orpheus. In de laatste twee weken van de zomervakantie dan gaat de kinderkaravaan rond door zowel Apeldoorn, maar ook de dorpen eromheen, zoals Uchelen, Beekbergen, Zutphen en Lochem.
0: Ja.
1: En dan kan je een gratis voorstelling bekijken.
0: Ja.
1: Nou, de Stadsoase is heel leuk om op zondag altijd naartoe te gaan. Dat is ook altijd een speciaal kinderprogramma. Bij Coda is ontzettend veel te doen. Wat echt gratis is ook voor kinderen. Dus bijvoorbeeld ze kunnen dingetjes daar maken en ontdekken. Het spelen in VR, gamen. Het is echt van alles te doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de uitkijktoren zijn ontzettend leuk om te beklimmen. Het kost helemaal niks. Stadspark Bergenbos is ontzettend leuk voor kinderen.
0: Ja.
1: Dus het is echt genoeg te doen zonder dat het geld kost.
0: Ja, ja, nee, maar dat is ook natuurlijk wel belangrijk, hè? Want niet iedereen gaat natuurlijk op vakantie. En kan dat eigenlijk bekostigen. En dan is het ook fijn dat er natuurlijk dingen zijn waar kinderen ook gewoon naartoe kunnen. Hè? En dat ze toch een leuk vakantiegevoel krijgen.
1: Zeker.
0: Ja, en jullie doen dit met veel meer mensen. 23 kidsproof regio's zie ik staan over het hele land.
1: Klopt.
0: Dus eigenlijk het hele land wordt bediend met jullie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Het is ook hartstikke leuk om... We hebben bijvoorbeeld ook leuke tips om juist een uitje in de andere regio's te gaan doen. Want de zomervakantie duurt natuurlijk best lang.
0: Echt zo?
1: Dus het is ook wel leuk om misschien een keer een dagje juist naar Amsterdam te gaan. Of Den Haag, of juist een wat kleiner plaatsje. En dan hebben we ook leuke tips. En het is ook sowieso leuk om eens even te kijken wat er nog meer te doen is in de...

0: nabijgelegen regio's.
1: Ja, dat snap ik. Dus, want dat staat eigenlijk allemaal op die ene pagina. En dan kan je gewoon je regio aanklikken waar jij iets van wil weten.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, nou, hartstikke goed zeg. En als jij nou iets moet aanraden op dit moment, wat zou je aanraden?
0: Nou, wat ik eigenlijk heel leuk vind als het warm weer is, nou, natuurlijk ligt het bospad voor de hand. Maar wat ik ook heel leuk vind is het blote voetenpad in Twello. Dat is buitenpost.
1: Ja.
0: Dat is dan ontzettend leuk en het is best wel veel schaduw daar. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. En je bent buiten in de natuur. Je kan lekker wandelen. Ja, je wordt natuurlijk helemaal vies, wat kinderen vaak ontzettend leuk vinden. Dat het een keertje mag. Ja. En er zit een leuke speeltuin bij. En het valt ook heel erg mee in de kosten. Dus relatief laag.
1: Dus dat is echt wel leuk om te doen.
0: Dat was echt een leuk uitje.
1: Ja, ja, nou, een aanrader.
0: Zeker.
1: Nou, je barst waarschijnlijk van de leuke uitjes, maar dit is dit is er één van. En we moeten gewoon naar de kidsproof pagina om te kijken wat er allemaal te doen is. En wat je allemaal kan doen in die vakantie, maar ook daarna. Patricia, ik wil je bedanken voor je bijdrage aan ons programma. En een hele fijne tijd nog. Tot ziens. Dag.
0: Fijne zomer.
1: Doei.

Kim Leon met Kids in America. Ja, we zijn weer al aan het eind van onze matinee van 28 juli. Ik wil Alexander natuurlijk bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. De redactie natuurlijk voor het uitzoeken van alle onderwerpen. En u als luisteraar natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Ik ben er de komende 3 dinsdagen niet, maar ja, daarna wel weer gewoon. Ja, geniet van de vakantietijd, van het mooie weer. En we gaan eruit met Adele, Skyfall. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum en worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.

Zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait het door. Ja, temperatuur en zo richting de 30 graden. Nou, richting de 30 graden. Het wordt warmer als 30 dagen. Als 30 graden. En ja, dan moet ik wel weer beginnen met een Summer in the City. Dit keer in de uitvoering van Joe Cocker. En ik zeg nogmaals een goedemorgen. Ja, ik zat vanochtend te twijfelen. Zal ik een ATV-dagje opnemen en lekker naar het strand gaan? Of zal ik de luxe pakken van hier in de studio te gaan zitten met een airco aan? Nou, je hoort het alweer. Ik heb de luxe gepakt om hier in de studio te gaan zitten. Dadelijk lekker met de airco aan. Ja, hoe ik het vanmiddag ga rondbolwerken, dat weet ik nog niet. Maar voor nu is het in ieder geval lekker fris. En ja, acht temperaturen. Ik zei het net al, het gaat echt ontzettend warm weer worden vandaag. Het gaat een graadje of 33 worden.

worden. En hebben we morgen nog, nou ja, het blijft gewoon warm. Zullen we het daar gewoon houden? En vanaf volgende week, ja, dan komen de koelende temperaturen weer deze kant op. Hey, Summer in the City, Joe Cocker. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of één. Zometeen natuurlijk weer een Come Together. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Dat doen we natuurlijk tegen de klok van 11:30. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers op plekje 158 gaan we naar 1959. Jim Reeves, he will have to go, heb ik voor je klaarstaan. En tegen de klok van 11:30 ga ik er natuurlijk wat over vertellen. En uiteraard gaan we hem ook nog draaien. Ik hoop dat ik wat zomerse muziek voor je klaar heb staan. Vast en zeker, er gaat echt van alles voorbij komen. Dat is een belofte die ik wel durf te maken. Even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan? Wat dacht je hiervan? Dat is Sade and the Swedish Taboo.

Luther Johnson had ik voor je klaarstaan. En Jamming with a Willy. Of, ja, Jamming with a Willy. En welke Willy hij dan bedoelt, ja, dat is niet bekend. Dat heeft hij nooit gezegd. En dat kunnen er twee zijn geweest. Twee Willys. Dan moet ik er even bij horen. Willie Maron, de pianist die meespeelt op de opname van Jamming Willy. Of Willie Dixon. En waarschijnlijk zal het Willie Maron zijn. Dit is Riaya en Vamos a la Playa.

0: Will and the People had ik er voor je klaarstaan. En Lion in the Morning Sun. En daarmee komen we op iets over 10:30 uit. Ik heb hier een Come Together voor je klaarstaan. Dit keer een live uitvoering. Staat op het album Imagine. John Levin en zijn 75ste verjaardag. Tenminste, toen hij 75 zou worden. Dat is in 2019. En dat is een album waar bekende mensen, bekende artiesten, liedjes van John Lennon dan weer coveren. Wat staat erop? Instant Carmen van Brandon Flowers zie ik voorbij staan. In My Life van John Fogerty. Wat heb ik nog meer staan? Willie Nelson doet Imagine bijvoorbeeld. En Come Together staat er ook op. En Come Together wordt gedaan door Steven Tyler. En die heb ik voor je klaarstaan.
1: Good evening, people. Welcome to the show. John Lennon once said, we live in a world where we have to hide to make love, while violence is shown in broad daylight. I think it's time for us to come together.

Je hoorde de band Alive en The Dolphins Cry. En de band Alive heeft een geweldig live album opgenomen. Dat hebben ze in de Paradiso gedaan. En dat album, Live at the Paradiso heet dat ook, ga je integraal helemaal horen als Guido en ik twee weekjes vakantie hebben. En ik zeg uit mijn hoofd dat dat het tweede uurtje is van zondag 16 augustus. Jawel. En daarvoor hadden we nog de Pasadena's en Tribute. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song.

Ja, er gaat wat fout hier. Soms kloppen de... Nou, ik kan die tellen. Zullen we het daar gewoon even ophouden? Je hoorde zwart-wit van Frank Boeien. En blijkbaar heb ik nou iets meer tijd over dan dat ik muziek heb. Ik zit even te kijken op de klok, want ik zie ook alweer dat het bijna 11 uur is. Dus dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de Stedendriehoek draait door op weer een warme dag. Het gaat weer een warme woensdag worden. En als ik weer eens ga nog op de temperatuurmeter kijk, dan zie ik altijd de kwik, zoals ze dat heel mooi zeggen, langzaam alweer gestegen is tot een temperatuurtje of 26, 27. En het gaat vandaag in ieder geval in de buurt van Apeldoorn boven de 30 graden uitkomen. Het wordt een graadje over 33, 34 graden. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje. Ik heb hier een country hit klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers op plekje 158. Treffen uit 1959 Jim Reeves aan. He'll Will Have To Go. Ga ik natuurlijk wat over vertellen. We gaan hem natuurlijk draaien. Het is vakantieseizoen. Waarom vertel ik dat? Ja, ik vind het toch wel lekker hoor. Tot ik dan vandaag helemaal alleen hier binnen de omroep zit. Niemand tegen wie ik aan hoef te lullen. Kan doen en laten wat ik wil. Waarom vertel ik dat? Omdat de laatste plaat van dit uurtje de Police is. Ik heb So Lonely klaarstaan. Voel ik me ook so lonely? Ja. Ach, het is maar een paar weekjes en dan is het weer een volle partij hier met stagiaires en alles. Tot zo naar de andere kant van 11 uur, The Police, So Lonely.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven drie jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.

Ik zeg goedemorgen en welkom bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait door. Bronnen met plage, stranden, zee, worden de Crystal Fighters. Tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. Zometeen ZZ Top en Cheap Sunglasses. Maar eerst even de Piano Man van Billy Joel.

blijf dit lekker vinden. Ellie Langley hoorde je aan Choosing Texas. En daarvoor had ik een ZZ Top voor je klaarstaan. En cheap sunglasses. Dit is Jim Croc en Bad Leroy Brown.

The Rolling Stones en Back in Your Life had ik voor je klaarstaan. En daarmee kom ik op 11:55 alweer uit. Ja, ik heb weer een nummer klaarstaan uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers op plekje 158 uit 1959. Jim Rees, He Will Have To Go. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Deze dromerige, zwoele conversatie tussen geliefden was de grootste vocale hit van 1960. Als klassieker van de vroege Nashville Sound weerspiegelde de Wals, waarin de vibrafoon een grote rol speelt, bewust het arrangement dat eerder dat jaar was uitgebracht door rockabilly-artiest Billy Brown. Het was echter de diepe, fluweelzachte bariton van Gentleman Jim Rees die het nummer naar grote hoogte stuwde. Ik kan je eigenlijk niet vertellen wat de reden voor de populariteit van dat liedje was, behalve dat ik het nogal treurig beeld voor me zie van die oude vent die in een telefooncel staat, zo goed als ladder zat, pratend met zijn mind en haar vraag om die andere gast aan de kant te zetten, Aldous Reeves. Maar het luistert wel lekker weg, denk ik zo. Ja, ik heb hem voor je klaarstaan. Ja, een telefooncel. Goh, dat kennen we deze tijd, deze dagen niet meer. Een telefooncel, ja, ik kan me dat ook nog herinneren. Ze stonden om de zoveel meter, kwam je ze tegen. En als je geluk had, deden ze het ook nog, waren ze niet gesloopt. En dan moest je, kwartjes moet je bij je hebben. Dan kon je dat indoen, dan kon je naar iemand bellen. Ik heb het nummer voor je klaarstaan. Ik zei het net al, het komt uit 1959. Het was een grote hit in 1960. Het staat op plekje 158. Jim Rees, He Will Have To Go. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

The Jacksons and Can You Feel It? En daarvoor hadden we nog de Isley Brothers Behind a Painted Smile. En daarvoor had ik nog op plekje 158. Jim Rees, He Will Have It To Go. Morgen dan gaan we verder met 157. Kenny Chesney en The Good Stuff. Die heb ik dan tegen de klok van 11:30 uiteraard voor je klaarstaan. Dit zijn de Jackson Sisters. Geen familie van I Believe in Miracles.

Heerlijke bluesgrass uitvoering van Willie Nelson on the road again had ik er voor je klaarstaan. Ja, ik zag deze staan. Ach, man heeft zoveel lekkere covers gedaan. Dit is Jamie Cullen en zijn versie van Everlasting Love.

had Radiohead voor je klaarstaan. Jazeker, Creep hoorde je. En ik zit weer met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Betekent dat het journaal van 12 uur eraan komt. En het laatste uurtje van de Steden Driehoeken draait doorkomt eraan. Ik ben er nog tot een uurtje of één. Ik heb nog lekker veel muziek voor je klaarstaan. En de rest wat er te sprake gaat komen. Maar er gaat niet zoveel te sprake komen. Het is veel te warm om je te druk te maken. Het is tijd voor lekkere muziek. Daar eentje te gaan voor de klok van 12 uur. We gaan er namelijk uit met Lou Rawls en Lady Love. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer. Voor het laatste uurtje op deze heerlijke zonnige en uiteraard ook warme zonnige woensdag 29 juli is het alweer. Ach, ik begin ook last te hebben van een zonnetik.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Bij een proef in Amsterdam mogen brandstofauto's tijdelijk ook parkeren op laadplekken voor elektrische voertuigen. Het idee is dat laadpalen zo beter benut worden, omdat elektrische auto's die al vol zijn de plek anders onnodig bezet houden. De gemeente wil hiermee slim omgaan met de schaarse parkeerruimte in de stad. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. En de bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ha, dat is het buiten ook al. Hard. Ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. We schrijven vandaag weer een warme woensdag, 29 juli alweer 2026. Wij trapten het laatste uurtje af met Buster Point Dexter en his Bashies of Blue. En hard had ik voor je klaarstaan. Dit is dan weer de Clash en de Magnificent Seven.

Purple Disco Machine had ik voor je klaarstaan. Sophie and the Giants en Hypnotize. Ik ben even aan het kijken. Ik heb voor straks ook nog later in de duur Take That voor je klaarstaan. Meer eens even Sharks and Bigfoot en Sweet Like a Chocolate.

Oh, lekker hoor. De Staple Singles had ik voor je klaarstaan. En I'll take you there. Even kijken. Ach, ik heb er dadelijk nog eentje klaarstaan. We gaan eerst even naar Nelly Furtado en I'm Like a Bird. En daarna The Shorts. En dan weet je zeker wel over welke plaat ik het heb.

Ja, je had hem al gekend door de Shores. En comment ça va? Hey, het is warm en weer temperaturen boven de 25 graden. Sterker nog, het wordt vandaag boven de 30 graden. En dan kan deze plaat ook niet ontbreken. Gisteren niet gedraaid, dus tijd voor nu om hem nu te draaien. Billy Idol en Hot in the City.

Ik vind hem lekker hoor. Going shopping van The Strokes. Nee, ik ga niet shoppen. Ik denk dat ik even lekker een paar uurtjes naar het strand ga. Want het zit er voor mij alweer op. Bedankt voor het luisteren. Zometeen tussen 2 en 4, de matinee. Ik ben er morgen vroeg weer tegen de klokken van 10 uur... voor een nieuwe Steden Driehoek draait door. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik zou zeggen, geniet even lekker van het weer. Het is nu alweer richting de 30 graden aan het gaan. Morgen wordt het ook nog een warme dag, maar vanaf volgende week is dat ook weer afgelopen hoor, die warme dagen. Ik heb er nog eentje te gaan. We gaan eruit met de Pet Shop Boys and West and Girls. Wat ik al zeg, iedereen fijne woensdag. Tot morgen donderdag. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinée met Leni Loden.
1: Het is 35 graden op de thermometer en het is woensdag 29 juli. Goedemiddag en welkom bij deze matinée. Vandaag gemaakt door mij en door Guido. Guido doet de techniek en de muziek zoals iedere woensdagmiddag. En natuurlijk maken onze gasten deze middag helemaal compleet. Wat kun je verwachten vanmiddag? Nou, Janine Postumus die werkt bij Theater Orpheus en zij gaat ons alles vertellen over de kinderkaravaan die door onze regio trekt. En Gelderlanders die verbranden op het terras vaker hun nek dan de rest van Nederland. Nou, zijn wij dan zo slecht met smeren? Ja, schijnbaar wel. Dat weet dermatoloog de heer Daniel Kadouche. Die gaan we straks eventjes bellen. Goed, en ik zeg het iedere woensdag maar weer. Je kunt meedoen aan deze show. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Waarom moet je of mag je dan dat telefoonnummer bellen? Dan kun je gewoon een plaat aanvragen. Misschien heb je ook nog wel een item dat je zegt, nou, ik wil heel graag dat jullie daar aandacht aan besteden. Dan doen wij dat met alle plezier vanmiddag.

Ja, dan had je het ook nog niet gedacht dat in die tijd toen deze plaat uitkwam, Paternoster, ja, dat we het zo vaak over de wolven zouden hebben, zou ik maar zeggen. Goed, waar hebben we het nog meer over? Ik ga het hebben over het Tapt Festival, want die keert terug op 31 juli en duurt tot 1 augustus. Wat ooit begon als een speciaal bierfestival, is uitgegroeid tot het borrelfeest van Nederland. In 17 steden wordt dat georganiseerd. En ook hier in Apeldoorn. Nou, het is simpel. Eten, drinken, dansen, spelen. Dat is het. En dan van meebieren tijdens de altijd populaire disco bingo tot op zoek gaan naar jouw borrelmaatje tijdens het speeddaten. Er is voor ieder wat wils. En je start met een drankje, spelletje en eten en eindigt dan op de dansvloer. Dat zou hartstikke leuk zijn. Van 31 juli tot 1 augustus natuurlijk op het Zwitserterrein hier in Apeldoorn. Het begint om 4 uur en het duurt tot 11 uur. Weer muziek van haar.

0: Alanis Morissette met Thank You om 14:15 hier in de matinee op deze woensdagmiddag. Ja, het is een hele warme, hete woensdag, kun je eigenlijk wel zeggen. Want ik zei het net al, hier op de thermometer is het 35 graden buiten. Ja, goed, wij zitten lekker cool hier in de airco. En ja, ik lees hier, ik las net in een bericht, dat Gelderlanders die verbranden op het terras vaker hun nek dan de rest van Nederland. Nou, dat gaan wij vragen aan een dermatoloog. En dat is meneer Daniël Kadoes. Goedemiddag en welkom.
1: Hi, goedemiddag. Lenny.
0: Goedemiddag. Ja, meneer Kadoes, u werkt bij het Centrum Oosterwal. Waar is dat?
1: Dat is in Noord-Holland. Ik werk op de locatie Battenverdorp.
0: Oké. Maar hoe hebben jullie nou ontdekt dat wij Gelderlanders niet genoeg smeren?
1: Dat is een hele goede en terechte vraag. Laat ik vooropstellen dat ik het heel goed vind dat jullie hier ook aandacht aan geven. Want we weten als dermatologen zien we dat, dat huidkanker stijgt in Nederland. Mm-hmm. Dus de type kanker die het meest voorkomt, maar ook het meest te voorkomen is. En daarom hebben we het dan ook echt over zonbescherming. En dit is een onderzoek wat is gedaan vanuit het initiatief vanuit de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Mm-hmm. En wat zij hebben gedaan, ze hebben een onafhankelijk bureau eigenlijk door heel Nederland mensen een vragenlijst laten invullen. En zo zijn zij tot deze conclusies gekomen. En het is inderdaad opvallend dat de Gelderlanders inderdaad, 40% las ik inderdaad uit het onderzoek. Denk niet aan de zonnecrème en verbrandt ook inderdaad dan als gevolg daarvan op het terras. Want dit is specifiek op het terras.
0: Specifiek op het terras. En als wij naar het strand gaan, wij Gelderlanders, dan doen wij wel smeren?
1: Nou ja, in heel Nederland eigenlijk. Dus er is, daarom is inderdaad de term in de media terrasblindheid geïntroduceerd, wat op zich wel heel vattend is. Want in Nederland is er steeds meer aandacht voor zonbescherming. En dat is heel goed. Steeds meer mensen worden zich ook echt bewust van de waarde hiervan. Ja. Tegelijkertijd, als we naar het strand gaan, denkt iedereen, ik heb zonbescherming nodig. Mm-hmm. En als we naar het terras gaan, is dat eigenlijk is er maar een kwart volgens mij die eraan denkt. En 2/3 verbrandt ook echt iedere zomer op het terras. Dus dat is wel zorgelijk.
0: Dat is zorgelijk. Ja, ik was net op de fiets hier naartoe naar de studio. Hij komt dus heel ver, kwartiertje fiets of zo. Maar ik heb ook niet gesmeerd. Nee,
1: nou ja, en dat is dus inderdaad die alledaagse gewoontes die we hebben. Buiten even een boodschap doen, even fietsen. Ja. Daarin kunnen we nog wel winst halen als het gaat om zonbescherming, optimaliseren, voorkomen dat je verbrandt. En dat doen we eigenlijk door de term weren, kleren, smeren. Dus mm-hmm. weren staat echt voor vermijden de zon tijdens de piekuren. De kleren staat voor het bedekken van de huid zoveel mogelijk met kleding, ook een pet en een zonnebril. En het laatste gedeelte, ook in die volgorde van prioriteit, mm-hmm. is het smeren van een goede zonnecrème, SPF 30 of hoger. En dat te herhalen. En daarmee ben je optimaal beschermd om veilig van de zon te kunnen genieten.
0: Oké, met welke type huid moet je nou 50 nemen?
1: Ja, dat is eigenlijk afhankelijk inderdaad van de weersomstandigheden. Ik zou zeggen eigenlijk als je wat lichtere huidtypes, huidtypes worden in 6 huidtypes opgedeeld. Mm. Bij een lichte huid zou ik toch wel aanraden om SPF 50 te smeren. We zeggen altijd SPF 30 of hoger, maar ik denk dat 50 wel altijd verstandig is.
0: Ja, en kan je voor je lichaam hetzelfde gebruiken als voor je gezicht? Of moet je voor je gezicht iets anders doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Daar ga je iets meer in op de type zonnecrèmes. Over het algemeen zou het hetzelfde moeten zijn. Het heeft met textuur te maken vaak. Dat bepaalde zonnecrèmes voor het gezicht specifiek worden ontwikkeld. Hm? Het zou niet heel veel uit moeten maken.
0: En soms dan glim je zo als je een hele laag gezicht smeert.
1: Ja, nee. Dus dat is even de juiste zonnecrème vinden die bij jouw huid goed past. Ja. En er zijn zonnecrèmes, daar ben ik groot voorstander van, die geschikt zijn voor zowel het lichaam als het gezicht.
0: Oké. Okay,

0: een jaar gewoon, zeg maar, deze zomer gebruiken. En volgend jaar niet weer gebruiken. Of wel?
1: Dus ook een hele terechte opmerking, want op zich, de crème en zich, daar staat meestal een houdbaarheid op die wat langer is, soms wel een jaar. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als die eenmaal geopend is, dus een geopende tube, mm-hmm, daarvan adviseren wij als dermatologen, gebruik die één zomer lang en volgende zomer een nieuwe tube aanschaffen, omdat we geen controle hebben over de technische UV-filter, dus de factor, mm-hmm, of die nog echt in stand is gebleven nadat het in contact is gekomen met de buitenlucht.
0: Oké. En ziet u in uw praktijk nou ook heel veel jongeren die huidkanker krijgen?
1: Ja, het verschuift. En als ik zou zeggen jongeren, dan denk
0: vanaf
1: ik meer
0: 20
1: aan,
0: of zo, bedoel ik?
1: Nou ja, vanaf 30 zou ik zeggen.
0: Okay.
1: Kijk, het is wel uitzonderlijk als iemand van tussen de 20 en de 30 zich meldt met een verdachte. We zien het wel. En dat is wel echt uitzonderlijk. Dat zeg ik heel eerlijk vanuit de praktijk. Dus ook belangrijk op die leeftijd. En steeds meer jongeren worden zich wel echt onwijs bewust van zonbescherming, hoor. Dus dat is ook wel echt een hele goede beweging.
0: Ja, want ja, vroeger, heel vroeger waren het natuurlijk, ja, mensen die op het land werkten, die kregen dat. Maar tegenwoordig hoor je het veel meer, hè?
1: Klopt. Ja, er is gewoon is een grote groep mensen die gewoon overmatig blootgesteld worden aan de zon en daar niet met de juiste veiligheidsmaatregelen rekening houden. Klopt.
0: Ja, precies. Dus we moeten gewoon smeren.
1: Ik zou zeggen weren, kleren en smeren, zou ik zeggen.
0: Ja, weren, kleren en smeren. En als je nou op het terras zit, je zit daar een uurtje, hè, of anderhalf, twee uur, weet ik veel hoe lang je daar blijft zitten. Om de hoeveel uur moet je smeren als je daar zit?
1: Wij adviseren ruimtesmeren iedere 2 uur te herhalen. Dan weet je zeker dat je safe zit.
0: Oké. En ik lees ook in jullie persbericht iets over dat er wel op het menu staat van een bijvoorbeeld als je ergens op het terras zit, dat je een shotje kan nemen. Ja, niet een verkeerd shotje, maar gewoon een goed shotje.
1: Nou, dat klopt. Dus dat is ook een initiatief vanuit het Zilveren Kruis om met horeca ondernemers dit te faciliteren eigenlijk. Is dat we, omdat de meeste mensen zonnecrème vergeten als ze naar het terras gaan, om de horeca ondernemers te helpen. En een shotje zonnecrème, dus moet je voorstellen, is een kleine tube van ongeveer 30 milliliter om die op het menu te zetten. En die aan te bieden eigenlijk aan de gasten op het terras, zodat ze, stel dat ze het zijn vergeten, en dat blijkt ook uit onderzoek dat vaak gebeurt, dat ze dan alsnog daar kunnen gebruiken.
0: Oké. En nog een vraagje, wat adviseert u? Je ziet ergens een plekje op je lichaam en je denkt van, ja, ik weet het niet. Moet je dan altijd even naar de huisarts gaan?
1: Ja, dat is wel verstandig, hoor. Want tegenwoordig, kijk, voor ons als dermatoloog is natuurlijk vaak van afstand iets makkelijker te herkennen, omdat we zoveel patiënten zien met verschillende soorten plekjes.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, als je een plekje hebt wat slecht geneest of langer dan 4 weken aanhoudt, of niet of spontaan bloed, of een moedervlek die verandert, zou ik altijd zekerheidshalve dat met een arts, huisarts of behandelend dermatoloog overleggen.
0: Oké. Nou, wij zijn helemaal weer bij, meneer Kadoes. Wij durven gewoon lekker hier in Apeldoorn op het terras te zitten. We nemen flinke liters mee in de tas en we blijven smeren hier. Ja.
1: Nou, dat klinkt heel verstandig.
0: Goed, hè? Ja, wij gaan dat doen. Ik wens u nog een hele mooie zomer. U bent ook voorzichtig in de zon. U bent ook ingesmeerd. Ik zou zeggen, dank u wel voor dit gesprek. We zijn weer een hoop wijzer geworden.
1: Ja, en jullie bedankt voor je tijd.
0: Oké, goedemiddag. Dag.
1: Dag.

0: Dat was Aretha Franklin hier in de matinee, luisteraars. Het is bijna 2:30. En wij duiken de kinderkaravaan in. En dat doen wij met Janine Postumus. Zij werkt bij Orpheus. Janine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, jij zit niet in de caravan vandaag.
1: Nee, ik zit niet op de caravan, nee.
0: Nee, ga jij wel mee in de caravan? Of zeg jij, ik ben niet zo'n kampeerder?
1: Ja, ik vind kamperen wel leuk. En ik ga bij de caravan, ik ga wel eventjes naar de kinderkaravaan toe.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Ik ben er niet elke dag
0: bij. Nee, mensen die nou net inschakelen of die bijvoorbeeld op de camping zitten hier in de buurt. Wat is de kinderkaravaan van Orpheus?
1: Ja, dat is het. Ruim 2 weken gaan we weer rondtoeren met een gratis voorstelling. Door de parken van Apeldoorn en ook omgeving, dus Uggelen, Beekbergen en Zutphen en Lochem.
0: Ja?
1: En dan gaan we in het park een leuke kindervoorstelling brengen.

0: En dan kan je gewoon gratis komen kijken. Je kleedje meebrengen of we hebben ook wat krukjes daar staan.
1: Oh.
0: En dan kan je eigenlijk gewoon aankomen waaien en gewoon in het park genieten van een leuke, in dit geval hele muzikale voorstelling ook.
1: Oh.
0: Dus ja, dat is heel leuk.
1: Wie geeft die voorstelling dan? Wie zijn dat?
0: We werken samen met Orkaan, dat is een muziekgezelschap.
1: Ja.
0: En die brengen De Laatste Kroon, dat is hun voorstelling. En die is gericht dus op kinderen tussen in de basisschoolleeftijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus vanaf 4 jaar ongeveer, maar kan ook eventueel jonger. En dat gaat eigenlijk, het is een beetje een speelse voorstelling. Waar de kroon symbool staat voor macht en status.
1: Ja.
0: Dus een beetje een speelse. Ja, ze laten op een speelse manier zien hoe het voelt om ergens bovenaan te staan. Of juist buitengesloten te voelen of samen te werken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, ja, dat is gewoon. Wordt weer heel leuk. Vorig jaar werkten we ook samen met het Orkaan.
1: Oké, dat is goed bevallen dus.
0: Ja, zeker. Ja. En dat was toen ook gewoon een feestje in het park. Gewoon lekker muzikaal met zonnetje erbij. Lekker, ja, is gewoon gezellig, leuk.
1: Oké. Okay. En wat je zei, jullie werken samen met Lochem en Zutphen,
0: ja.
1: Hanshof.
0: Ja, met Hanshof, klopt. Ja.
1: En jullie gaan dus in Zutphen ook in het park staan?
0: Ja, we staan in Zutphen, moet ik zelf ook even spieken. Dat is ja, Zuidwijk en de Ticketkuilen. Okay. Ik weet precies waar dat is. Ik ben daar nog nooit geweest.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nee, maar dat kun je allemaal terugvinden op jullie website, denk ik,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, precies. Als je naar Orpheus/Kindercaravaan gaat, dan zie je daar de hele speellijst, de data en de locaties.
1: Ja.
0: Met ook een direct linkje naar Google Maps, zodat je precies weet waar je zijn moet eigenlijk.
1: Ja. Oké, okay, nou wat leuk maar. Iedere dag dus 2 gratis voorstellingen.
0: Ja.
1: En die beginnen om hoe laat, middags?
0: Om 1 uur begint er eentje en de ander om 3 uur.
1: Ja.
0: En een half uur van tevoren kun je ook nog kunnen kinderen meedoen aan een leuke workshop.
1: Oh.
0: Die gerelateerd is aan de voorstelling. Ik weet nog niet precies wat het gaat zijn, maar dat wordt wel. We hebben vorig jaar een keer gedanst, geknutseld. Het is altijd
1: zo.
0: Weer iets leuks.
1: Ja, wat leuk. En maar je moet wel vroeg aanwezig zijn, hè? Voor 1 uur. Hoe laat het beste?
0: Ja, als je er om 1 uur begint te voorstellen, als je dan een half uurtje van tevoren er bent, kun je ook nog de workshop meepakken.
1: Oh, dat is hartstikke mooi. En hoeveel kinderen komen er nou zo? Je vorig jaar bijvoorbeeld?
0: Ja, dat wisselt wel een beetje per keer, maar er komen soms ook hele groepen met BSO's er naartoe.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is altijd wel gewoon gezellig druk in zo'n park. Ja, wat zal het zijn?
1: Ja, oh, nou, leuk. Maar lekker vol. Jullie zijn tevreden.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Hé, maar er staat dus, dit wordt gewoon een traditie eigenlijk, hè, die kindercaravan.
0: Ja, dit is al de 8e keer op rij dat we nu op tour gaan eigenlijk.
1: Ja, wat leuk. Ja. Nou, de caravan die gaat vertrekken op, wat zei je nou?
0: 17 augustus.
1: 17.
0: Dat is de eerste, ja.
1: 17 augustus is de eerste en de laatste is op 21 augustus.
0: Nee, oh. De 28 augustus.
1: Oh ja, nog een keer weer. 24 gaat hij weer weg tot 28 augustus.
0: Ja, we spelen eigenlijk inderdaad van 17
1: tot 24.
0: 28. Alleen niet in de weekenden.
1: Nee. Moet ik goed zeggen. 17 augustus tot 28 augustus. En je kan alles even zien op orpheus.nl/kindercaravaan. En ja, daar staat het hele programma op, Janine, wat jij net ook allemaal verteld hebt. En nog veel meer. Wanneer ga jij mee dan? Of weet je dat nog niet?
0: Ik ga denk ik de tweede maandag even.
1: Oh, de tweede
0: sowieso lang.
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: nou,
0: de eerste week ook nog.
1: Hey, ik vond het leuk dat je dit even weer wilde vertellen in ons programma. Ik wens jou heel veel plezier. Als je nog op vakantie gaat, fijne vakantie.
0: Dankjewel.
1: En ik zeg tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bij de uitzending.
1: Dag.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, we gaan even kijken wat het weer doet. Nou, het is warm. Ik zei het net al, 35 graden. En ik had net dus de dermatoloog, meneer Daniel Kadouche, aan de telefoon. En die zegt, smeren, smeren, smeren. Gelderlanders, die smeren niet genoeg. Ook niet als ze op het terras zitten. Niet als ze op de fiets gaan zitten, ook niet. Oh, heel belangrijk, luisteraars. Nou, vanmiddag, zonnig, 35 graden. Matige wind. Vanavond eerst nog lange tijd warm. Komende nacht is het ook nog warm. En vannacht liggen de temperaturen onder de 20 graden bij weinig wind. Net iets onder de 20. Dat is hartstikke warm. Morgen nog een tropische dag, maar niet meer zo warm als vandaag. De zon schijnt de dag door, wat sluierbewolking. Het wordt morgen, maar 32 graden. Nou, dat valt mee hoor. In de loop van de dag gaat er een matige tot zuidwestenwind waaien en in de avond koelt het af naar 19 graden. In de loop van de avond, of in de nacht moet ik zeggen, wordt het 16 graden. Dan kijk ik nog even naar de vrijdag. Dan zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan plaatselijk wat regen vallen. Ja, en de wind waait tussen west- en noordwestelijke richtingen. En vrijdag wordt het maar 28 graden. Zaterdag, zonnige periode, blijft het droog. 26 graden. Zondag, zonnig, wordt het weer wat warmer. 27, 28 graden. En na het weekend wordt het op maandag 28 tot lokaal 30. Graden. Nou, de dagen daarna wordt het minder warm met middagtemperaturen van een graad of 25. Er zijn zonnige perioden, maar er is daarbij ook kans op een enkele bui. Nou, ik zeg, we hebben zomer, iedereen heeft vakantie. Het is mooi weer, dus ik zou zeggen, geniet ervan.

Aphrodite Child was dat hier in de matinee op deze woensdag, de 29e juli alweer. Oh, nog een paar dagen en dan is het alweer augustus, hè. Jongen, jongen, jongen. Wat gaat het toch in één keer weer snel? Doe maar. Goed, ik heb even iets. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, voor mensen die van dialect houden. Want de vereniging Oud-Apeldoorn verzorgt op vrijdag 31 juli, ja, ik moet eerst even kijken. Ja, dat komt nog hoor, dat is aanstaande vrijdag. Ik zeg net, het is zaterdag, het is bijna augustus. Nee, vrijdag 31 juli, een bijzondere avond over de geschiedenis van het Apeldoorns dialect. Het dialectkoor Apeldoorn houdt een lezing met muzikale optredens. En tijdens de lezing vertellen de koorleden natuurlijk in het dialect over het ontstaan en de ontwikkeling van het dialect. Nou, en de rol die die streektaal speelde in het dagelijks leven vroeger. Het begint om 7:30, duurt tot 9:30. Waar moet je dan naartoe fietsen of even naartoe rijden? Dat is in het Dingsportcentrum en dat is weer aan de Dubbelweek 24. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Aanstaande vrijdagavond 31 juli. Dan kun je even lekker met elkaar plapro daar in Dubbelweek. Goed, hartstikke leuk. En dit is ook heel zomers.

Ja, ik zei net al, het is al bijna augustus. En op 3 augustus, maandag aanstaande, dan vindt weer de Loense Maandag plaats. Ja, dat is toch een happening elk jaar, echt waar. Van 7 tot 4 uur. Nou, ik bedoel, van 7 uur 's ochtends, luisteraars, tot 4 uur. Al meer dan 25 jaar wordt er elk jaar een ponymarkt gehouden. Met daarbij een jaarmarkt en een kofferbakverkoop. Ja, op de jaarmarkt, die gaat om 9 uur van start, is er een grote variatie aan koopwaar. En de Brink, dat is het dorpshuis. Daar zijn de straten gevuld rondom de Brink, zou ik maar zeggen, met allerlei soorten nieuwe, maar ook antieke producten, oude ambachten. Er is een matrozenkoor gaat optreden en kramen met eten en drinken. Dus je hoeft echt geen brood mee te nemen. Je kan daar van alles kopen. Het is voor jong en oud. Dus aanstaande maandag 3 augustus, de Loense Maandag, begint al om 7 uur en het duurt tot 4 uur.

Roger Whittaker. Hij was een Britse zanger en songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Ja, en hij stond ook bekend om zijn fluittalenten. Goed, hij is overleden in 2023. Goed, wij gaan er even uit voor nieuws. Op dit moment natuurlijk, nieuws van 3 uur. En dan zijn we weer terug met nog een uur matinee. Ik zeg tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. Wetenschappers hebben bewijs gevonden dat onder andere bij de ziekte long-covid spierweefsel wordt beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met deze aandoening afwijkingen hebben in spiercellen, waardoor ze sneller vermoeid raken. Dit verklaart mogelijk waarom inspanning bij deze mensen leidt tot ernstige klachten en langdurige uitputting na fysieke activiteit. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Goedemiddag, welkom terug om 3:05. Nog een uurtje matinee. En wat gaan we doen? Nou, de Old Generations Band die speelt aanstaande zondag in de muziektent in het Oranjepark. En een aantal leden die zijn hier in de studio. En die komen vertellen wat zij gaan doen. En waarom wij vooral moeten kijken en luisteren naar hun. En natuurlijk die hele middag, want het begint om 2:00. 4:00 is de laatste band. En Stefan Rutte is van Coda. Die meneer die gaat vertellen over een tentoonstelling. Daar hebben wij hartstikke veel zin in. Je kan zelf nog meedoen, hè? Je kan een plaat aanvragen. 055 540 1978. Goed, wij gaan even naar Tol Hansen.

0: Ja, Mien, die zat achter de rhododendron. Ja, dat is hem. Goed. Wat kun je doen als je op de camping zit bijvoorbeeld hier... in en rondom Apeldoorn en denk je... goh, wat zullen we morgenavond eens gaan doen? Nou, ik heb een tip voor je. Dan kun je naar de Veluwse Avondmarkt, dat is in Beekbergen. Dat is heel erg leuk. Je kunt genieten van oude ambachten. Er zijn heel veel kraampjes met diverse producten. Je krijgt demonstraties van een spinster, een klompenmaker. En er wordt ook, je kan ook papier scheppen, de middelste molen. Uit Loenen, zij staan er ook. En nou ja, dan kun je genieten. Echt, het is gratis. Gewoon heel leuk om een keer over die markt te lopen. Er is een man die verkoopt ook bloemen en zo. Doet hij heel erg leuk. Er zijn dansers, danseressen. Er zijn koren. Dus je wilt het gewoon niet missen. Morgenavond is het. Het begint om 6 uur. Ja. En het duurt tot 9 uur. Dus heel leuk. Morgen in Beekbergen.
1: This ain't no disco.

0: daar gaat Sheryl Crow hier in de matinee. All I Wanna Do hoorde u hier. Goed, ja, dat was hem helemaal. Luisteraars, wij gaan eventjes naar CODA en wij gaan praten met meneer Stefan Rutten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Meneer Rutte, nou zie ik mijn sheet voor me en dan denk ik van... volgens mij hebben wij nog niet zo lang geleden een gesprek gehad over deze tentoonstelling. Klopt dat? Weet u dat ook nog?
1: Dat herinner ik me nog, ja.
0: Ja, dat herinner ik mij ook. Ja. Maar de redactie die vond het een heel goed idee om u nog een keer weer te bellen. Dus vandaar dat we weer eventjes gaan praten over de tentoonstelling. Want dat vindt plaats in Theehuis Stadspark Berg en Bos, hè?
1: Ja. Ja,
0: en wat is het precies voor een tentoonstelling? Want er zijn natuurlijk ook mensen, meneer Rutte, die nog niet geluisterd hebben... en die zitten misschien wel op de camping en die denken van... oh, leuk, daar gaan we naartoe. Wat krijgen ze dan te zien?

0: Ja, we stellen in het theehuis eigenlijk stukken uit het grote verhaal van Apeldoorn tentoon.
1: Mm-hmm.
0: En in deze keer gaat het om Verenigde Apeldoorners, zo hebben we het genoemd.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat eigenlijk over het verenigingsleven in Apeldoorn. Dat, nou, dat begint al heel vroeger eigenlijk. Alleen dat we van verenigingen spreken, dat is eigenlijk vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
1: Ja.
0: En we zien dan allerlei verenigingen opkomen in Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: En vaak zijn dat mensen die zich die hun krachten bundelen om iets tot stand te brengen voor de maatschappij. Dat kan een ziekenhuis zijn bijvoorbeeld, of een bibliotheek.
1: Yeah.
0: Dingen die tegenwoordig meestal door de overheid georganiseerd worden. Maar dat gebeurde toen op burgerinitiatief.
1: Mm-hmm.
0: En nou komen natuurlijk aan het eind van de 19e eeuw komen er ook sportverenigingen.
1: Ja. Yeah.
0: De Robert Velocitas is natuurlijk een hele bekende in Apeldoorn. Een hele oude voetbalclub. Eerst nog een cricketclub ook geweest.
1: Ja.
0: En langzaamaan groeit het aantal verenigingen. Apeldoorn groeit ook, maar het aantal verenigingen groeit nog harder eigenlijk.
1: Oké. En hoe komen jullie aan al die foto's dan?
0: Ja, we hebben in Code Archief hebben een uitgebreide beeldbank. En daar zitten heel veel foto's in.
1: Oké. Het is niet zo dat mensen spontaan foto's bij Code afleveren en zeggen van dit is voor die tentoonstelling Verenigde Apeldoorners.
0: Nee, dat niet. We hebben er zoveel van verenigingen dat we daar makkelijk uit konden putten om een mooi beeld te geven. En ja, goed, als mensen nog mooie oude foto's hebben, houden we ons altijd aanbevolen.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: en meneer Rutte, de tentoonstelling is 9 juli van start gegaan. Hè? En hij duurt tot en met, duurt nog heel lang, tot 10 januari. En zijn, weet u dat of er al heel veel mensen zijn wezen kijken daar?
0: Weet ik niet zeker, want ik zit meestal gewoon in Coda.
1: Ja precies. Heb je geen zicht op dan, hè? Nee,
0: maar,
1: nee.
0: Toevallig als mijn collega gisteren daar, die zei dat er echt heel veel mensen daar lopen.
1: Oh.
0: En, zeker met mooi weer is het in het park is het druk. En als daar van af en toe mensen dan het theehuis binnenlopen, en dat doen sommigen wel.
1: Yeah.
0: Ja, dan tikt dat toch best leuk aan.
1: Ja.
0: Waarom zou je dat niet doen? Het is gratis.
1: Ja, precies. Dan kun je gewoon even kijken. Ja, het grote verhaal van Apeldoorn. Doen jullie meer van dit soort tentoonstellingen?
0: Nou, we doen in het kader van het grote verhaal van Apeldoorn doen we eigenlijk allerlei dingen. We hebben hier in de bibliotheek bijvoorbeeld hebben tentoonstellingen staan daarover, presentaties moet ik zeggen, over de verschillende thema's die daarin voorkomen.
1: Oh.
0: Maar we proberen op locatie ook dingen te doen natuurlijk. Ja. Het mooiste is als je een verhaal kan vertellen op de plek waar iets gebeurd is of waar iets zich heeft afgespeeld.
1: Mm-hmm. En houdt u zich daar binnen CODA heel erg mee bezig? Maar wat is uw functie daar?
0: Mijn functie is, ik ben formeel archivaris bij CODA en ook conservator voor de historische collectie.
1: Oh, oké. Dus het is allemaal, u regelt dat allemaal, zou ik maar zeggen. U bedenkt dat allemaal.
0: Ja, ik probeer dat allemaal te organiseren en van de grond te krijgen.
1: Ja, en dan gaat u de archieven in en denk je van, goh, dit is leuk om daar een tentoonstelling over te maken. En dan zie je weer dit en dat. En zo gaat dat een beetje, zo ontstaat dat.
0: We kijken natuurlijk ook van wat speelt er en wat is er actueel. En met welke ideeën komen mensen. We doen dit niet alleen. CODA werkt hier in echt nauw samen met het erfgoedplatform.
1: Oké.
0: En ook met de gemeente, met de afdeling cultuurhistorie.
1: Ja.
0: We doen dat eigenlijk met z'n allen. En we hebben allemaal ons roerhorens uitstaan in de samenleving. Van, nou, wat vinden mensen leuk om te zien of terug te zien in zo'n tentoonstelling.
1: Precies. Nou, en in het park Berg en Bos is een mooie locatie natuurlijk. Omdat daar tentoon te stellen. Zullen ook foto's van Berg en Bos in zitten, denk ik wel.
0: Die zit er ook in. Er zit bijvoorbeeld een foto in van een zangvereniging Bel Canto.
1: Oh ja.
0: In de jaren 70 was dat een kinderkoor.
1: Okay.
0: En die hebben een groepsfoto gemaakt. Daar is een liedje van te horen in de tentoonstelling.
1: Oh, leuk.
0: En die groepsfoto is gemaakt aan de vijver in Berg en Bos.
1: Ja.
0: Als je uit het raam kijkt daar. En dan zie je dat daar die foto gemaakt is.
1: Ja.
0: Dat is het leuke van geschiedenis. Vertellen op een plek waar iets gebeurd is natuurlijk. Je herkent dingen.
1: Precies. Hartstikke leuk. Wil je het zien, meneer Rutte, dan kan je gewoon naar Berg en Bos gaan. Elke dag geopend van 7 uur 's ochtends, klopt dat? Ik lees dat hier.
0: Ja, dat park is in de zomer echt heel lang open.
1: Ja, van 7 tot 9 uur 's avonds. Je kan er gratis naar binnen. En is aan de Wilslaan voor mensen die niet weten waar het is. Nou, Berg en Bos, Wilslaan nummer 21 in Apeldoorn. Kan je gaan genieten van de tentoonstelling Verenigde Apeldoorners. Meneer Rutte, ik bedank u weer voor deze info. Ik wens u nog een hele mooie zomer, hè?
0: Ja, ik ook.

0: Oké, goedemiddag.
1: Dag.
0: Ja, dan kan je dus naar Berg en Bos. Eventjes kijken naar die tentoonstelling. Heel erg leuk. Een leuke wandeling maken door Berg en Bos. Ach, het is zo'n mooi park om daar eventjes thee te drinken. Kan je ook nog doen. Goed, wat kunt u nog meer doen? Nou, je kunt bellen met ons. 055 540 1978. En dan kan je een plaat aanvragen. Guido die zit klaar om een telefoon aan te nemen. En straks dan gaan wij praten met leden van All Generations Band. Hartstikke leuk. Zij treden aanstaande zondag op in het Oranje Park in een muziektent. Maar goed, Guido die heeft eerst even gekozen voor heel wat anders. Misschien spelen ze die ook wel in een muziektent. We zullen straks eens even vragen. We gaan luisteren naar Survival met Eye of the Tiger. Dit is de matinee, luisteraars. We zijn er nog tot aan de klok van 4 uur.

0: Ja, dat was natuurlijk Phil Collins hier in de matinee. Luisteraars, het is bijna 3:30. De hoogste tijd voor onze volgende gast. Nou ja, gasten. De hele studio zit vol. Want hier zijn een aantal leden van de Old Generations Band. Paul, hey. Ronald en Nicky, welkom hier.
1: Dank je wel.
0: Ja. Jullie zijn 3 van de hoeveel band, Paul, hebben jullie?
2: Van de 6.
0: Van de 6.
2: Ja, waaronder zeg maar 2 zangeressen.
0: Nou. Oké, Nicky en hoe heet de andere mevrouw?
2: Linde, ja.
0: Paul, ik begin even bij jou. Ja. Wat doe jij in de band?
2: Ik ben de drummer.
0: De drummer van de band?
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe lang bestaat deze band al?
2: Deze band, ja, dan moet ik eigenlijk even naar Ronald kijken, want ik ben er niet vanaf het begin ervan bij.
0: Oh, hoe lang ben jij erbij dan?
2: Sinds januari vorig jaar, dus vorig jaar. 1,5 jaar, zeg maar.
0: Oké, okay. Ja. Nou, dan gaan we naar Ronald. Ronald, hoe lang bestaat de band?
3: De band bestaat in januari, bestaat die 4 jaar.
0: 4 jaar. Ja. En hoe is dit zo gekomen, deze band? Hoe is deze band geboren?
3: Deze band is geboren in een schuur in Ede.
0: Een schuur?
3: Ja, echt een garage.
0: En
3: eigenlijk,
0: in jouw garage, Ronald?
3: Ja, in mijn garage. Ik maak heel lang muziek en het was weer tijd voor een band. Ik ben eigenlijk niet een bandspeler, maar toch is er ergens is die wens gegroeid. Mm-hmm. Toen zijn we gewoon muzikanten gaan zoeken. Ja. Onder andere drummer, gitarist. Gitarist hebben we de 3 versleten inmiddels.
0: Oh.
3: Maar omdat we heel kritisch zijn van wat past bij ons.
0: Jullie zijn heel
3: kritisch.
0: Okay.
3: Ja, en ik vind het opbouwen van een band vind ik gewoon heel een intrigerend proces.
0: Mm-hmm.
3: Is dat. Waarbij je dan zegt van we coveren muziek, maar dat coveren dat moet wel individueel blijven. Dus een drummer moet zichzelf kunnen zijn als drummer.
0: Mm.
3: Een zangeres moet zichzelf kunnen zijn als zangeres. En iedereen moet zijn identiteit in die band vinden.
0: Ja, en jij bent een pianist, hè?
3: En ik ben een pianist, ja.
0: En Nicky, kan jij je identiteit een beetje vinden daar in die band?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik ben zangeres nummer 1.
0: Oh, okay.
1: Erbij vanaf het begin. Want de pianist is mijn vader.
0: Ach, het is gezellig. Je bent meegesleept gewoon te zingen.
1: Hij zei, goh, ik begin een bandje. Wil jij voor de opstart even meedoen? Want we hebben nog geen zangeressen. Ik zei, ja joh, prima. En na een paar maanden zei ik, nou, ik wil wel blijven eigenlijk.
0: Okay.
1: En zo is dat gebleven, ja.
0: Wil jij ook verder in dit vak als zangeres?
1: Ja, best wel graag.
0: Ja?
1: Ja. Ik denk wel als hobby, want ik vind andere dingen ook heel leuk.
0: Oh. Maar heb jij wel eens meegedaan aan talentenshows of talenten?
1: Nou ja, toevallig een paar maanden geleden had ik me opgegeven voor The Voice.

0: En daar heb je een paar voorrondes. En toen ben ik tot met de laatste ronde gekomen. Dus ik ga het volgend jaar gewoon opnieuw proberen.
1: Je gaat het gewoon weer proberen. Ja. Maar je speelt nou lekker in de Old Generations Band.
0: Ja.
1: En Paul, jij kan ook een beetje je gang gaan als drummer, zeg maar, in
2: ja,
1: die band.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Mijn creativiteit kan ik daar zeker in kwijt. Mm-hmm. En ja, goed, eigenlijk ook hetgeen wat Ronald zei. Het is toch belangrijk dat je als muzikant en als persoon je identiteit behoudt.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook dat je leert aanvoelen met elkaar. Dat je kunt wel muziek spelen, maar je moet het voelen met elkaar. Ja. En dat daar worden we steeds beter in.
1: Ja, hè? Ja 3 jaar, zei je, 23 is opgericht deze band. Wat zei je nou?
3: Nou, januari is 4 jaar.
1: Vier jaar. En jullie zijn dan met z'n achten, zeg maar?
2: Nee, met z'n zessen.
1: Met z'n zessen.
2: Ja.
1: En hoe lang zijn jullie al met z'n zessen dan? Met deze formatie?
2: Nou, even kijken. De tweede zangeres die is er sinds 2 maanden nu bij.
1: Oh.
2: Dus die is nog vrij pril.
1: Ja.
2: En de gitarist die is er nu 1 jaar bij.
3: Ja.
1: Oké.
2: En de rest is dan...
3: Bestaat langer.
1: Bestaat al langer. En is het moeilijk, Ronald? Je zei, er zijn al een paar gitaristen die zijn verdwenen, zeg maar. Om weer een clubje te krijgen wat ook heel goed matcht met de anderen.
3: Nou, ik ben zelf 63 jaar. Vanaf morgen trouwens.
1: Oh.
3: Maar... ik ken het proces van een band is alleen maar moeizaam. Dan heb je net weer wat opgebouwd. Ja. En dan krijgt de gitarist een relatie. En die stopt en die gaat weer weg.
1: Ja.
3: En dan kun je weer op zoek. Dus zo'n band, ik ken het alleen maar als dat het continu in beweging is. En dat je continu nieuwe mensen zoekt.
1: Ja. Ja.
3: Nou, ik ben persoonlijk heel gevoelig voor de zang. Ik kan niet tegen vals zingende...
1: Nee.
3: Zanger
1: een beetje kriegelig
3: dat moet echt, gewoon echt wel
1: echt goed zijn.
3: Klinken.
1: Ja.
3: En daarnaast hou ik van... het exact coveren hou ik ook niet van. Dus het is een beetje van... dit is het nummer, wat roept het bij iedereen op? Kunnen we dat matchen met elkaar? En dan krijg je dus een soort eigen variant van een nummer.
1: Mm-hmm.
3: En ik vind wel dat je herkenbaar moet blijven voor het publiek.
1: Ja.
3: Maar toch dat hele proces... Het gaat bij ons niet meer om de liedjes, maar het gaat eerder om... kunnen we fine-tunen op inzet, op synchronisatie,
1: precies,
3: op begin en einde. En de liedjes die je voorstelt, de een vindt het een leuk liedje, de ander wat minder.
1: Ja.
3: Het zij zo, maar we doen ze wel allemaal.
1: Ja, de band heet dus Old Generations en alle leeftijden zitten erin. Dus jullie spelen ook wel, denk ik, veel 60, 70, 80 muziek? Of hoe moet ik dat zien, Paul?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja,
2: tenminste, er zitten zeker nummers in van de Stones, Elton John... Billy Joel zit er ook wel in.
1: Wel allemaal covers?
2: Ja, wel allemaal covers,
1: maar
2: inderdaad.
1: Maar jullie hebben zelf ook een nummer geschreven, of niet?
2: Ja, nou, dat was een speciale aanleiding voor. En die was, zeg maar, voor mij werkgerelateerd.
1: Hm?
2: Ik werk, zeg maar, bij een bedrijf wat zaken doet met de gezondheidszorg.
1: Ja.
2: En onlangs was natuurlijk 12 mei de dag van de verpleging.
1: Oh ja.
2: Dus dat mensen... toch in de zorg, in het zonnetje worden gezet. Mm-hmm. Moet ik zeggen, de dag van de zorg. En het was het idee van, wat gaan we nou doen?
1: Ja.
2: Vanuit bedrijven. Dus even, ik wil eigenlijk van een liedje schrijven. Dus dat heb ik gedaan. En ik stelde dat voor aan de bandleden. En die waren eigenlijk direct dol enthousiast.
1: Okay.
2: En die ideeën die kwamen binnen en de repetities volgden. En uiteindelijk is het een zogenaamde oorworm geworden. Als je hem hebt gehoord, dan kom je er niet meer vanaf.
1: Ja, kunnen we dat horen dan?
2: Hij moet op Spotify staan, maar hij staat ook... Staat hij op onze site trouwens, Ronald?
3: Ja, hij staat wel op de Facebook.
1: Even naar Generations Band.
2: Ja,
1: okay.
2: Ja, precies.
1: Nou, hartstikke goed, man. Gefeliciteerd, joh.
2: Dank je wel.
1: Ja, super. Hé, wij gaan zo even verder praten, maar wij gaan eerst even naar een nummer. Ronald, die heb jij net even doorgegeven.
3: Crocodile Rock.
1: En waarom heb je daarvoor gekozen? Jullie, ja.
3: Nou, het is een energiek nummer.
1: Mm-hmm.
3: Ik luister altijd naar schema's van nummers. Ik luister nooit naar de artiest of nooit naar het nummer. Dan zeggen mensen, ken je dat nummer? Dan zeggen ze, welk nummer is dat? En dan zetten ze me aan en zeggen, die.
1: Ja.
3: De laatste jaren ben ik steeds meer toch wat Elton John fan geworden. En dus draag ik ook af en toe dat nummer. Ik ben natuurlijk ook pianist.
1: Ja.
3: Nou, en dit is zo'n nummer waarbij ik denk van... dat verbindt een aantal dingen van mij persoonlijk. En Nicky zingt hem en de band. En het is energiek.
1: Maar we gaan alvast dan even luisteren... naar wat we zondagmiddag kunnen verwachten.
2: Ja, helemaal goed.
1: Om 4 uur.
2: Ja.

0: we horen het allemaal. De drummer, de gitarist, de pianist en de zangeres natuurlijk, Nicky. Maar jij zong alleen of met je?
1: Ja, ik zong alleen.
0: Jij zong alleen, oké. Okay. Nou, u wilt daar natuurlijk nog veel meer van horen, luisteraars. En dat kan, want de Next Generation Band, Generations Band, daar heb ik het over. Die spelen aanstaande zondag in de muziektent in het Oranje Park. En Nicky, Ronald en Paul die zitten bij mij in de studio. En wij praten erover. Ja, jullie spelen veel covers. Je hebt één nummer zelf geschreven, heb jij gedaan, Paul. Ja. En wilt u over als mensen jullie zondag horen, of misschien nu al, dus jullie horen en ze denken van, nou, ik wil die band wel op mijn feestje. Kan dat?
1: Zeker.
0: Ja, Nicky.
1: En dat doen we graag.
0: Oké.
1: Okay. Vinden we hartstikke leuk. Staan we ook allemaal heel erg voor open.
0: Ja.
1: We hebben kaartjes, we hebben een Facebook-account. En ja, we doen het regelmatig. Dus ja, we zijn ook wel op die manier op elkaar ingespeeld.
0: Ja, en de tourmanager, dat ben jij, Paul?
2: Ronald.
0: Ja, ach, Ronald, hè, alweer zeg.
2: Ja, gelukkig lijken we heel veel op elkaar. Ja. Ik snap de verwarring.
0: Ja, even de bril even wisselen, misschien helpt dat voor mij.
2: Ook, ja.
0: Nee, Ronald, jij bent de manager een beetje, moet ik dat zo
3: zien?
0: Ja,
3: ik organiseer de oefenavonden. Ja.

0: draaien.
1: En ik krijg veelal ook de vraag voor optredens wel.
0: En je zei net al, jullie treden op in restaurants en in zorgcentra.
1: Ja, er is een zorgbedrijf die ons heeft gehuurd. De komende tijd hebben we 8 optredens staan.
0: Zo.
1: 1 is dus de muziektent. En dan heb je een zorgbedrijf die ons bij een barbecue wil hebben. We spelen in een kroegje. We spelen in een cultureel centrum. In Wageningen staan we geboekt voor... cultureel, hoe heet dat? Hetzelfde als Dante in Ede heb je ook in Wageningen. Dat is een soort culturele club die...
0: culturele markt of zo dan?
1: Ja, culturele avond is dat.
0: Okay.
1: Dus dan hebben ze een dichter. En,
0: en jullie zijn daar ook bij.
1: En wij zijn dan de band die moeten afsluiten.
0: Leuk man, maar een beetje in jullie contraien, Ede, Wageningen.
1: Ja, maar ook in Zevenaar, dus voorbij...
0: Oh, ze even de andere kant op, hè?
2: We hebben ook wel eens opgetreden in Friesland.
3: Friesland.
1: We gaan naar Geldermalsen.
0: Kijk, in de Betuwe ook. Ja, maar jullie hebben onderhand zo... Een tourbus ook nodig natuurlijk.
1: Klopt, ja.
3: Zou fijn zijn.
0: Ja. Nee, maar gezellig met z'n allen in de bus. Alle instrumenten erin en dan hoppa, ga.
3: Klopt. Nou, in de aanvang naar is dat heel leuk, absoluut.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Nou ja, wie weet wat nog komen gaat. Mm-hmm. Maar in ieder geval eerst hier in het Oranjepark.
3: Ja.
0: Jij komt uit Apeldoorn.
3: Klopt.
0: Paul.
3: Ja.
0: Goed, hè?
3: Ja, heel goed.
0: En hoe zijn jullie zo in aanraking? Jullie hebben nog nooit eerder gespeeld in het Oranjepark.
3: Nee, nog nooit. En nou goed, ik ken Hieke.
0: Hieke is de baas van het...
3: Precies, de voorzitter van
0: de muziektent, zou ik maar zeggen.
3: Ja, klopt. En als ik het je het een en ander toegestuurd aan Hieke van Goor... Hey, ik zou eigenlijk wel met de band in het Oranjepark willen spelen. En natuurlijk altijd de vraag van Goor... kunnen we het laten horen? Kunnen we het opsturen? Dat gedaan. Nou, was er erg enthousiast over.
0: Okay.
3: En we werden netjes uitgenodigd voor 2 augustus.
0: Ja.
3: Dus
0: ja.
3: Heel veel zin in. Ook in de aanloop ernaartoe.
0: Okay.
3: En waarom
0: mooi,
3: dit
0: man.
3: Een onderdeel is natuurlijk.
0: Ja, super.
3: Dus hoe leuk is dat?
0: Nou, geweldig.
3: Ja.
0: En Nicky, kende jij dat? De muziektent hier in Apeldoorn, Oranjepark?
2: Nee, ik ken het concept wel. Ik woon in Bennekom. Daar zit ook een muziektent.
0: Oh.
2: Daar hebben we ook al een keertje opgetreden.
0: Okay.
2: Dus ik hoorde muziektent. Ik dacht, nou, ik weet wel hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, ik wil toch wel even weten hoe dat eruit ziet. Dus ik ben afgelopen zondag even wezen
0: kijken. Heb je gekeken? Oh, dus zat je wel in de regen, geloof ik.
2: Ja, nou, maar ondanks de regen, het was echt bomvol. En iedereen was aan het dansen. En er was een groep line dancers. En ik dacht, nou, daar heb ik heel veel zin in.
0: Nou, dat krijgen jullie ook. Want zondag wordt ook weer hartstikke warm.
2: Ja.
0: En wat je zegt, maakt niet uit of het regen of het is altijd druk daar zondagmiddag.
2: Ja.
0: Jij hebt er ook zin in, Ronald.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ik vind ook dat wij een nieuwe fase ingaan qua band. Voorheen was het altijd een setlist maken per optreden. Tegenwoordig zijn we meer bezig met het maken van blokjes.
0: Mm-hmm.
1: Die we zo uit de kast kunnen halen. Deze is geschikt voor daar en die is voor dat. En we hebben dus voor zondag ook echt een dynamisch blokje gemaakt. Wat we in de toekomst meer gaan gebruiken.
0: Oh.
1: Het zijn 16 nummers die we achter elkaar doen.
0: 16?
1: En daar zit een soort opbouw in van krachtig naar een soort romantische dip. En dan bouwen we hem weer op.
0: Mm-hmm.
1: En AI is ons erg behulpzaam om dat soort setlisten wat te maken.
0: Ja, dat is
1: jullie vriendje. Wij maken geen AI-muziek.
0: Nee, dat is jullie vriendje.
3: Nee, dat niet.
0: Nee, echt niet, hè? Jullie zijn het echt zelf.
1: Ja, wij zijn het zelf.
0: Nou, okay.
1: Nee, we maken het allemaal zelf. Maar het is wel een hulpmiddel van hoe bouw je dus een goede set op.
0: Ja.
1: En daar zitten we eigenlijk nu een beetje in.
0: Ja, daar zitten jullie in.
1: En dan heb je AI wel als hulpmiddel. Dan zeggen,
3: dat is wel handig. En trouwens, wie gebruikt het niet? Hè?
0: Kun je een paar nummers noemen, Paul, wat jullie gaan spelen?
3: Jazeker kan ik dat. Zal ik...
0: Je hoeft niet alles te noemen.
3: Nee. We trappen af met I'm Still Standing van Billy Joel.
0: Oké,
2: van Elton John.
3: Ja.
2: Maakt niet uit.
3: Ik heb hetzelfde als jou.
0: Ja,
3: ik haal het
0: precies, door elkaar.
3: Heel goed. Dus we beginnen gewoon lekker stevig op tempo. En dan uiteindelijk hebben we een blokje met zelfs nog een Nederlandstalig nummer erin. Het nummer Blauw van de Scene.
0: Oh, die is ook,
3: dat is ook een lekkere stamper, is dat.
0: Ja.
3: En dan gaan we natuurlijk naar een heel mooi, rustig en zelfs wat gevoelig moment. Waarin er een duet wordt gezongen.
0: Met de beide dames.
3: Met Nicky en ik samen.
0: Oh, jullie samen. Oké.
3: Okay. Ja, precies. En dan gaan we uiteindelijk weer geleidelijk aan de boel opbouwen. En dan gewoon echt flink stampend en dampend gaan we hem afsluiten.
0: Ja,
3: met het nummer van Joe Cocker.
0: Hartstikke mooi.
3: Ja, dat
0: wordt leuk, man.
3: Jazeker.
0: Ja.
3: Ja, absoluut.
0: Nerveus? Nicky?
2: Nee, ik heb er alleen maar heel veel zin in.
0: Heel veel zin in.
3: Ja,
0: ja, voor jou mag het al zondag zijn.
2: Ja, graag.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En Ronald, jij ook. Je hebt ook veel zin in.
1: Ja, absoluut.
0: Hey,

0: Nou, hebben jullie, en je moet wel een vrachtwagen hebben om die instrumenten mee te nemen. Die piano van jou alleen al.
1: Die ik heb een hele zware piano. Zo. Die weegt volgens mij 48 kilo.
0: Zo, dus,
1: maar ik heb een aanhangwagentje daarvoor.
0: Okay.
2: En personeel.
0: Maar, personeel heb je ook. Ja,
3: ja dat ben ik ook.
1: Nou ja, niet echt hadden we dat maar.
3: Vrijwilligerswerk is dat.
1: Maar het is ook, kijk, iedereen komt uit verschillende steden.
0: Ja, precies.
1: Dus ja. We rijden allemaal apart.
0: Apart,
1: dus,
0: ja. Iedereen heeft zijn eigen instrumentje. Maar jij alleen je microfoon heb jij nodig.
3: Ja, ik stap gewoon bij papa in de
0: auto. Klaar.
2: Ja, net zo makkelijk.
0: Nou, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Ja, hebben jullie nog iets te zeggen?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Jongens en meiden, gewoon komen aankomende zondag. Het wordt geweldig weer. Ja. De programmering is echt super, heel divers. En het is natuurlijk een knallende afsluiter. Dus dit mag je niet missen. Nee, net zoals dat wij jullie niet kunnen missen.
0: Nee, het begint om 2:00 en jullie spelen van 4 tot 5. Ik denk dat het wel iets over 5 gaat worden.
2: Het is van 4 tot 5 over 5.
0: Ja, Ronald, jij wou nog iets zeggen.
1: Ja. Jullie kunnen ons vinden op Facebook AGB.
0: Nou, dat is heel belangrijk.
1: Als je dat als zoeksleutel in toetst, dan kom je bij ons terecht.
0: En Nicky, wil jij nog wat zeggen?
3: Nou, ik heb er gewoon heel veel zin in. En dankjewel dat we hier even ons woordje mochten doen.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Paul, Ronald en Nicky, doe de groeten aan de andere bandleden.
4: Zeker. En zie je jou zondag ook?
0: Misschien ga ik wel even naar jullie zwaaien. Ja, heel veel plezier. En we spreken jullie vast nog wel een keer weer. Dank jullie wel.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, goed. Wij gaan naar Jill Cocker. Want die wordt natuurlijk ook gespeeld door de band. Aanstaande zondag in het Oranjepark.

You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. En deze Joe Cocker, zij spelen hem ook aanstaande zondag in het Oranje Park in de muziektent Generations Band. Goed, Staatsbosbeheer organiseert heel veel leuke activiteiten in de zomervakantie. 5 augustus bijvoorbeeld, van 12 tot 3. Bij het informatiecentrum Het Leeste kun je zelf op zoek gaan naar waterdiertjes. Ontdek welke dieren leven in en rond de bospool. Kikkervisjes, bootsmannetjes, waterschorpioenen, van alles en nog wat. Je kunt meedoen. En het is op 5 augustus, zoals ik al zei. Het begint om 12 uur en het duurt tot 1 uur of 3. Dus leuk voor kinderen die denken van, als je denkt van, nou, wat zal ik eens gaan doen met mijn kind? Nou, neem me 5 augustus mee naar Het Leeste. En daarna kun je nog even wat heerlijks wat drinken daar op het terras. Maar dan moet je je wel gewoon goed insmeren. Hè? Dat hebben we het eerste uur wel gehoord. Anders verbrand je daar. Goed, dit is ook leuk.

Amy Winehouse featuring Mark Ronson met Valerie hier in de matinee om 4:05. Ja, het zit erop. Alle gasten zijn, die zijn weg. Die zijn, ja, alles is op. De boodschappentas is leeg. Het bureau is helemaal leeg. We hebben echt niks meer. Dit was het voor deze woensdag, de 29e juli. Morgenmiddag zit Hieke hier. Jawel, die heeft ook hele leuke gasten. Volgens mij ook mensen die zondag in de muziektent komen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En kijken ook even naar ons YouTube-kanaal van RTV Apeldoorn. Er staan hele leuke items op. En bekijk ook onze website rtv-apeldoorn.nl. Guido, leuk dat je er was. Volgende week woensdag ben je er weer, hè? Ja, zeker. Om 2:00 luisteraars, dan zitten Guido en ik hier weer. En dan, dan gaan wij weer een knallende show maken. Goed, voor nu zit het erop. Ik wens u nog een mooie woensdag. En wat ons betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte

omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Honderden moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog, zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

van de tong ingesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard... het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog

het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws. Vanavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguazu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm.

warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden, en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, dat gaan we weer doen. Luisteraars, welkom bij Lokaal Kabaal. Onze podcast waarin wij de lokale Apeldoornse dingetjes onder de loep nemen. En nu ook live, dat is ook ontzettend leuk. Het wordt een hele speciale aflevering. Want Arjan, we hebben vandaag geen gast.
2: Nee.
1: Want we gaan het politieke jaar afsluiten.
2: Je maakt iedere week maak je er een feestje van. Ja. Maar goed, we hebben geen gast, dat is jammer. We hebben het wel geprobeerd. En jongens, luister, jullie luisteren, ik weet het zeker. Begrijp het volkomen. Ja, het gaat vast nog een keer komen. Maar we gaan het echt een keer nu met z'n tweeën doen. En zo zijn we ooit ook begonnen. Hè? Dus
1: we eindigen ook met z'n tweeën. We gaan natuurlijk wel eerst even...
2: Oh, ik dacht, we gaan even klagen als echte Apeldoorn is. Oh man, wat is het heet vandaag. Zegt, jeez, 34 graden. Ik denk, ik heb gewoon de zweet overal zitten. Jij niet?
1: Nee, daar heb ik geen last van.
2: Oh.
1: Nee.
2: Nou, je ziet er ook fris uit.
1: Ja, dankjewel. Maar ik heb sowieso niet gauw warm.
2: Oh. En, word je niet ergens warm van?
1: Het is radio, dus je ziet het niet. Maar ik ben een paar kilootjes verloren. Die zijn in één keer weg. En daardoor heb ik ook een stukken kouder elke dag. Man. Dan heeft mijn vrouw, die wil dan de kachel uit doen. Denk ik van, nou, dat kan toch wel iets hoger.
2: Midden in de zomer.
1: Ja.
2: Ja, maar als je toch over kachels begint...
1: In de auto heb ik het dan
2: moet
1: over.
2: Moet ik automatisch weer beginnen over het warmtenet, zeg maar? Of denk je daar niet aan?
1: Nee, ik denk helemaal niet. Het stond wel weer in de, in de media. Hè?
2: Actueel gezien.
1: Het is niet echt een feestje, geloof ik. Hè?
2: Nee, als je niet reageert, begreep ik, als huurder... als je niet reageert, word je aangemerkt als nee.
1: Ja.
2: Nou ja, ik krijg een beetje ondertussen het idee dat een beetje een sentiment gaat worden. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Maar het is tegenovergestelde van als je donor wordt. Als je dan niet reageert, ben je automatisch wel donor.
2: Ja, maar ik denk dat we met dit soort dingen toch niet moeten doen. Het is wel een leuke, want ik las dat stuk. Hè, en Lisbeth Roijmans, die doet dat voor die woningbouwverenigingen. Ja, ja. Hartstikke leuke vrouw. Ook politieke achtergrond. Hè, volgens mij bij jouw vorige partijen heeft ook bij gezeten. Ja. Maar die doet het toch eigenlijk wel prima. Alleen, er stond een verhaaltje onder, veel reacties. En eentje was van de manier waarop de woningbouwverenigingen dat doen. Hè, het soort corporatie.
1: Oeh.
2: Ja, is dat zo, denk je? Of als jij gewoon iedere keer maar aanbelt bij die deur... joh, wil je meedoen? Dan op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel erg vervelend. En kun je het dan aanmerken als...
1: We hebben natuurlijk wel twee woningbouwvereniging-directeuren hier gehad. Drie zelfs. En die hebben toen eigenlijk wel uitgelegd van... nou, het zou heel mooi zijn als de huurders meedoen.
2: Ja.
1: Want dan krijgen ze allemaal een nieuwe keuken. Die betalen wij. Betalen nieuwe pannen. Betalen wij ook.
2: Nieuwe keuken.
1: Ja, ze krijgen een nieuwe keuken.
2: Nieuwe dingen om op te koken.
1: Ja, want je kunt niet dan meer op gas koken.
2: Nee, oké, maar nieuwe keuken is iets meer dan alleen maar gewoon gas. Warmtewaterding geval.
1: Ja. Nou goed, ze krijgen allemaal een inductie waarschijnlijk.
2: Ja.
1: En dat is voor de woningbouwcorporaties veel goedkoper.
2: Jazeker.
1: Dan dat ze een warmtepomp neer moeten zetten, want dan moet er gemetseld worden, er moet muur binnenkomen, het wordt allemaal kleiner en dan zijn de woningen weer te klein.
2: Blijft toch iets, ik bedoel, we hoeven hier het hele onderwerp niet te doen, hoor. Maar vorige week hadden we Harold, hè, koning Harold. Hi Harold, hoe is het? En die,
1: Noorwegen.
2: Ja, daarom. En die gingen toch ook uitleggen een beetje over welke mogelijkheden wel of niet waren, warmtenet, of het nou wel of niet zo interessant was. Ik blijf ook... Ik weet het niet. Het is voor mij ook heel lastig uit te leggen. Joh, de eerste 5 jaar ga ik je garanderen van wat de kosten zijn. Maar daarna is het toch altijd een risico. Dat je dus, omdat het maar één aanleverancier is. Één toeleverancier.
1: Dus dat is wel zo. Maar nu komt er een nieuwe wet aan. Die wat meer bescherming geeft voor de gebruikers. Voor de inwoners.
2: Ja, maar even,
1: je weet, ik heb een beetje een liberale inborst.
2: Dat bedoel ik.
1: Ik vind het heel lastig dat er maar één aanbieder is.
2: Ik zal het je nog een keer doen, hè? Want jij roept dan heel hard... oh, er komt een nieuwe wet aan. Ja, hartstikke leuk. Maar er was ook iets toegezegd door Mona Keijzer. Als we het dan toch op deze manier doen. Je mag permanent wonen op een vakantiepark. En wat lees ik van de week in de krant?
1: Mag niet.
2: Mag nou weer niet.
1: Nee.
2: Nee, wordt weer teruggedraaid.
1: Eigenlijk is politiek heel onbetrouwbaar.
2: Zo...
1: En dat wij hier in Apeldoorn niet doen, dat vind ik toch wel helemaal, dat is weer een compliment aan onszelf.
2: Dat we niet op de parken gaan wonen.
1: Nee, dat wij ons wel onze woord houden als we het beloven.
2: daar ga ik wel vanuit dat we dat doen. Ja. Er zijn nog wel een aantal dingen die, waar ik nog eventjes, waar de jury nog niet uit is. Zeg maar.
1: Oh, vertel.
2: Nee, dat ligt allemaal in de verschillende domeinen. Het sociale domein, dat zijn
1: nou,
2: dingen
1: ik denk
2: waar
1: dat nou een aantal luisteraars zijn die graag willen weten waar je het over hebt.
2: Ja, is goed. Ik bedoel, het sociaal domein, en dan hebben we het over de jeugdzorg, hebben we de WMO, ja, het, ja, alles, ja, het geel. Ja. Daar doen we nog veel dingen zoals we het altijd deden. En bij de coalitieonderhandelingen en in het onderhandelingsakkoord staat er echt wel dat we wat meer uitgaan van het vertrouwen van de mensen zelf. En dat we het ook de menselijke maat echt wel nemen als uitgangspunt. En nou, laat ik het zo zeggen, ik krijg nog voldoende signalen dat hier en daar dat nog niet helemaal strookt met wat ik zelf ook graag zou willen.
1: Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.
2: Maar dat vind ik wel het rare, het vreemde altijd. Want ik had in de auto, dacht ik nog over. Ik denk, goed, dan hebben we de verkiezingen gewonnen. Hulde, dankjewel Aap, toch nog steeds, voordat we die gewonnen hebben. Onderhandelingen hebben plaatsgevonden. We hebben afspraken gemaakt. Maar uiteindelijk krijg ik soms het idee, wie regeert eigenlijk Apeldoorn? Het college, de raad of de ambtenaren?
1: Ja, nou, kijk, staatsrechtelijk is de raad het hoogste orgaan.
2: Ja, maar wat kunnen we doen als het niet gaat?
1: Maar dat voelt niet zo altijd, nee.
2: En dus ik begrijp heel vaak het gevoel wel van mensen als ze zeggen, ja, jullie zeggen het wel.
1: Ja.
2: Maar je doet eigenlijk niet zoveel. Nee. Als we dan toch op die manier doorgaan. Hè? Kijk, wij zijn toch ook weer als lokaal. Hè? Ik mag eigenlijk niet een beetje de politiek doen. Doen we eigenlijk wel. Zijn we weer begonnen met filmpjes. Hè? Nummer 1 staat daar gewoon uit te leggen bij het zwembad. Staat uit te leggen gewoon op andere plekken. Wat we allemaal aan het doen zijn. Er komen nog filmpjes aan wat we de komende 4 jaar graag willen doen.
1: Arjan, even voor de luisteraars. Van niet iedereen weet filmpjes.
2: Sorry, op Facebook.
1: Waar staan die filmpjes?
2: Die filmpjes kun je via onze site. www.lokaalapeldoorn.nl Of gewoon volgen op Facebook. En dan krijg je deze filmpjes automatisch. Ja. En dan krijg je een verhaaltje van onze wethouder wonen. Peter Messerschmidt over hoe het ervoor staat bij het wonen, hoe het ervoor staat bij het zwembad. En ze worden goed bekeken. Ik bedoel, er zijn filmpjes die hebben, als ik net heb gekeken, bijna 53.000 keer al bekeken. We zien dat mensen ons ook gaan volgen. Maar er zijn ook mensen die reageren. En soms zijn het ook heel veel mensen die je wel vaker terugziet in reacties op acties die Lokaal Apeldoorn doet.
1: Ja.
2: Is hun goed recht, niks mis mee. Wat ik nou zo graag zou willen, ziet ze, en ik heb het al eens een keer geprobeerd, maar het antwoord is dan nee. Kom eens achter dat toetsenbord vandaan. En kom eens bij ons hier in de studio met ons het gesprek aangaan over wat jou nou niet bevalt.
1: Juist.
2: Ja, dus die uitnodiging
1: dat zouden wij heel erg leuk vinden.
2: Zeker. En als je

0: Gewoon benaderbaar, hè? Via de, onze mail. We hebben allemaal apeldoorn.nl mail. Ja. Dat is gewoon s.wiering.
1: Doe het makkelijk. Info@lokaalapeldoorn.nl.
0: Info@lokaalapeldoorn.nl.
1: Komt er bij onze Danielle binnen. Onze pareltje, zeg maar, die we dit jaar bij ons binnengehaald hebben. Dus wat dat betreft gaan we je dan ook graag uitnodigen voor het gesprek hier. Als dat nou te veel is, hè? Vind ik het ook prima. Kijken we Theo een keer aan. Zegt Theo.
0: Inbellen. Ja, tuurlijk.
1: En dan krijgen we zo'n inbelshow. We hebben toch zometeen 3 weken. Nu eigenlijk 3 weken bouwvak. Nou, het ligt allemaal wat rustig. Dus we gaan gewoon over heel veel dingen hebben die ons bezighouden. Voor mensen die dan in dit land blijven. In deze mooie stad, in deze regio. Ja. Nou, wil ik best met mensen wel eens gesprek aangaan over wat hun bezighoudt.
0: En over deze stad, wat ons bezighoudt. Dat was al schrikken gisteravond, hè, die brand in Beekbergen.
1: Ja, en dat doet mij echt veel pijn. Want ik heb zelf een paar jaar mogen werken in dat pand van Jongster. En dan vind ik het echt verschrikkelijk.
0: Ja. Ja,
1: ik bedoel, Diederik Bos het personeel wat daar gewoon zit. Jongens, heel veel sterkte. En zeer zeker ook voor de gewonde die gevallen is. Want dit is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. En ook daar weer, die reacties. Hè? Oh, er is asbest gevonden, bla bla bla. Nou, blijkt dat er geen asbest zat. We wachten weer even niet tot alle informatie er is. We reageren gelijk weer. Oh, weet je wat, het zal wel weer handig zijn geweest dat het in de fik is. Nou ja, het is, blijkt nu, en dat heet dan altijd onder verdachte omstandigheden. Maar goed, er is een minderjarige jongen aangehouden.
0: Ja, ik heb het gelezen.
1: Waarschijnlijk brandstichting. En dit wil je niet. Ik bedoel, heb je de foto's gezien daarna?
0: Het gebouw is helemaal afgefikt.
1: Klaar.
0: Helemaal weg.
1: En daar zitten 20 jongeren. Ja, die
0: niet zaten 20 jongeren.
1: Ja, die zijn gelukkig nu wel ergens anders ondergebracht.
0: Ja.
1: Maar 20 jongeren waar hun huis en haard op dit moment gewoon weg is. Hè? Alles wat op hun kamer stond of in het gebouw is gewoon weg. Ja, fotootjes, persoonlijke dingen.
0: Ja.
1: En ik bedoel, daar moeten we wel eens wat meer bij stilstaan. Het kan natuurlijk altijd wel eens opzet zijn. En of dit zo is, dat weet ik niet. Maar het feit dat er voor mensen die daar werken, hè, het personeel, voor de mensen die eigenaar zijn van zo'n instelling met alle goede bedoelingen, die jongeren die daar gewoon wonen, het is vanaf gisteravond tot nu, het is weg.
0: Helemaal weg. Ik heb de foto's gezien.
1: Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, en het is natuurlijk hartstikke droog weer. Dus het is ook geen blussen tegenaan. Hè?
1: Nee. Maar hulde aan de brandweer dat het niet overgeslagen is. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft, Apeldoornse brandweerlieden. U staat weer bovenaan het lijstje.
0: Maar Arjan,
1: ja.
0: Ik heb nog eens iets positiefs.
1: Nou, vertel.
0: Ja, want we zitten wel in de negatieve spiraal te praten. Want in de media, ik start toevallig bij de Stentor, een prachtig stuk over de vergroening en verkoeling van het centrum van Apeldoorn. Toch?
1: Eens. Ben je er geweest? Want ik van de week, toevallig vorige week liep ik langs en toen dacht ik, dat is echt een aanwinst.
0: Ja, van de Hoofdstraat naar de Marktstraat, de doorsteek, is echt mooi geworden. Daar vroeger we de dierenwinkel zat, Beekstraat, Marktstraat, de Hoek, is ook een mooi groen parkje geworden.
1: Even doorfietsen en dan kom je naast dat leren dezelfde.
0: En ik lees ook dat mensen zijn gewoon enthousiast erover, zijn daar blij over. En dan ga ik ze nog iets blijer maken. Want zometeen gaat de Hofstraat, waar nu de bussen rijden, hè, wordt ik allemaal mooi park.
1: De Hofstraat, noem eens een winkel die eraan zit.
0: Een winkel, een grote boekenzaak zit er. CNA zit op de hoek. We hebben nog McDonald's zit daar zo. En AC Tion zit er ook.
1: AC Tion zit er. Ja, daar zou een keer. Volgens mij rijden toch alleen maar bussen daar, toch?
0: Ja, dat zeg ik net.
1: Dus die bussen die gaan weg.
0: Ja.
1: En we gaan daar gewoon een soort stadsparkje
0: maken. We gaan daar een park maken en dan gaan de bussen gaan via de Kalverstraat.
1: Kalverstraat, is dat niet uit mijn geheugen geravond? Iets met iets wat afgesloten was, omdat dat allemaal niet wilde? En, nou ja,
0: nee. Dat is leuk dat je het zo even zegt.
1: Ja.
0: Nee, we hebben het in de raad over gehad. De Kalverstraat is een onderdeel van de binnenring. En het is de bedoeling dat de binnenring zometeen de laan van mensenrechten. Ik zeg altijd mensenresten, maar het is mensenrechten. Daar wordt een nieuwe binnenring, dat wordt dus 30 kilometer. En dan komt er wat wij noemen in de politiek een knip in de Kalverstraat.
1: Ja.
0: Zodat je er wel in kan en af kan slaan. Nou, straks als het ooit gaat gebouwd wordt, als je van Willem-Alexanderlaan afkomt richting de Mirador. En als je vanaf de Kwals van Uffertlaan dan kun je niet verder, dan moet je de Stationstraat in.

0: Klinkt goed. Maar, ja? Nou, klinkt
1: maar zover
0: goed.
1: Zijn we nog niet, hè?
0: Nee, want een van onze coalitiepartners was daar toch ook gewoon een tegenstander van?
2: Ja, ja, maar daar moet ik bij zeggen dat ook lokaal Apeldoorn heeft aangedrongen dat als die knip er komt, zorgt er dan wel voor dat de Laan van Mensenrechten dat ook aangepakt wordt. Want die loopt nu al vast.
0: Jazeker.
2: En als nou zometeen de Kalverstraat niet meer gebruikt mag worden om door te rijden, dan gaat iedereen via de Laan van Mensenrechten. Nou, en dan krijgen we een verkeersinfarct daar.
0: Nou, dat maakt me wel een beetje zorgen om. Niet per se om het infarct in het algemeen. Maar ik bedoel, we hebben ook zo'n heel mooi plan om zo'n brandweerkazerne neer te zetten. Op dat oude Te Hoeve-pand, zeg maar, bij de Maten.
2: Ja.
0: En nou, met een ander bruggetje naar de overkant toe. En dan rechtsaf Laan van Mensenrechten. Hè, de Keijsdijk en dan de Keijsdijk niet.
2: Ja, nee, de Meesjeweg en dan de Keijsdijk.
0: Ja, Keijsdijk ja. En dan ja. Zo richting de Laan van Mensenrechten. Maar als dat nu al bijna vastloopt, als we teruggaan naar 30 km per uur. Nou, ik hoop toch niet dat ik in een brandend huis kom te zitten ergens of zo. Ik weet niet of dat echt handig is.
2: Ze kunnen natuurlijk ook via de kwars van Nuffertlaan, hè, de brandweer.
0: Maar dan moet ze toch wel die stoepen wat lager maken. Want volgens mij zijn dat gewoon echt
2: ja, en daar heeft lokaal Apeldoorn ook al vragen over gesteld bij de wethouder. Ja, ja, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, dat zijn echt hoge stoepen.
0: Nou, als we het toch positief houden. Hè? Heb je nog, haal je nog iets terug van vorige week? Of die mensen die week ervoor? Hadden we het even gewoon over zo'n heel mooi idee van jou. Van die Anklaasweg. Weet je nog? Die ontsluiting.
2: Ja. Ja, ja, ja. En dan die bult zandweg.
0: Ja, ik had er nog eens even over nagedacht. Niet dat mijn mening nou zo zwaar was.
2: Dat duurt even bij jou. Maar.
0: Ja, zeker. Maar ook met wat andere mensen over gesproken. Maar dat is echt wel een topoplossing.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik snap eigenlijk niet gewoon waarom dat gewoon niet al ergens op papier staat om te kijken of dat ook gaat lukken.
2: Nee, daar hebben we het weer over de vierde macht, hè?
0: Dat is wel jammer. Ja. Want ja, hoe was het ook alweer? Als jij zegt van nou, we willen van die buitenring naar buitenring, we willen eigenlijk gewoon niet meer dat mensen door het centrum van west naar noord gaan dan?
2: Ja, je moet eigenlijk zorgen dat de ring, zoals we die nu hebben, dat die doorloopt, hè, dat je door blijft rijden. Zodat je het voordeliger is om de ring te rijden als je aan de andere kant van Apeldoorn wil. En dan is er nog een oud idee van Wim Willems en ondergetekende. En dat is al wel 20 jaar oud, dat we ook nog een buitenring willen. Dus aan de andere kant van de snelweg ook nog een ring. Als het dan vol loopt, dan kun je die ook gaan gebruiken. Een soort klein Parijs, een periferiek.
0: Ja, en dan moet toch in Zevenhuizen de boel ook op de schop gaan daar. En
2: dat gaat gebeuren, hè? Ja, die staat in de planning.
0: Dan krijgen we toch eigenlijk veel meer mogelijkheden om eens een keer goed te kijken naar hoe we dat kunnen aanpakken. Toch?
2: Ja, absoluut.
0: Maar we waren met positieve dingen bezig.
2: Ja.
0: En dat was dat groen in de binnenstad.
2: Ja, mooi. Al die koelte plekjes.
0: Ja. Koelte plekjes, maar ook daarin gaat iedereen weer roepen, oh, niet nog meer horeca. Nou ja, goed, als je geen horeca wil, doe iets van Reuring. Ik bedoel, Apeldoorn wordt ondertussen gewoon echt wel goed bezocht. Het is druk zat met dingen. Hè. Ik bedoel, waar de antiquiteitenmarkt, geloof ik, heet dat.
2: Curiosia,
0: dat soort dingen. En dat was echt druk. Het was gewoon druk.
2: Ja.
0: Goed weer.
2: Op donderdag.
0: Ja, lekker
2: op de
0: druk.
2: Markt. Ja.
0: Dus wat dat betreft hebben we genoeg van dat soort evenementen om ook echt.
2: Ja, dat doet me wel denken aan een ander evenement dat we niet meer hebben.
0: Dat is.
2: Waar ook zo dingen te koop waren. Dat was de pleinmarkt van de Grote Kerk. Altijd half september.
0: Ja, nou, die kan ik me echt niet herinneren eigenlijk. Gewoon.
2: Oh, ik wel. Ja, dat was prachtig. Ik woonde er tegenover.
0: Ik kijk even met een schuin oog zo naar de jonkies van deze wereld. Naar Robin, hi, naar Pieter. Ja, maar die kijken ook van, ja, waar heb je het over?
2: Pleinmarkt. Ja. Ah, maar Theo weet wat de pleinmarkt is. Ook
0: nee,
2: niet.
0: Ook
2: grote
0: niet.
2: Markt, grote kerk. Ja, man.
0: Houd je weer voor de gek.
2: Ja.
0: Ja, krijg je dat. Hetzelfde als voordat we hier aan beginnen.
2: Maar we hebben het. We moeten het ook even over andere dingen hebben.
0: Nou,
2: want we hebben het politieke jaar is op, is over.
0: Ja.
2: We gaan na de zomer het nieuwe politieke jaar in. Dan gaan we naar de begroting en alles en nog wat. En ik ben dit politieke jaar begonnen als fractievoorzitter. En jij gaat hem eindigen als fractievoorzitter.
0: Ja, moet me iets uitleggen. Want het verbaast me wel. Hè. Ik bedoel, ik blijf in Apeldoorn. Ik ga gewoon lekker niet op vakantie plaaien de Apeldoorn. Dat vind ik allemaal prima, gewoon wat dat betreft. Hè. Ik ben weer opa geworden, zoals je verteld hebt, van Ace. Dus aandacht
2: je
0: genoeg.
2: Je hebt er zwaar mee, of niet?
0: Ja, het is geweldig. Is genieten, hè, dit. Maar deze opa die komt dan ook wel eens in de basic fit. Dat hoort er eenmaal bij. En dan kom je ook wel eens andere mensen tegen die in de raad zitten. En die roepen dan tegen mij, ja, het komt zo langzaam op gang. Wat bedoelen ze daarmee?
2: Het komt langzaam. Nou, daar.

0: Daar heb ik wel een beeld bij, als het langzaam op gang komt. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat wij zo'n lang inwerkprogramma met de nieuwe raad hebben. Dat is al in februari begonnen. En in begin juni waren we nog aan het inwerken.
1: Dat kan helemaal niet februari.
0: Ja, het werd al de mogelijke raadsleden...
1: Ja.
0: Die werden toen al uitgenodigd om
1: ingewerkt
0: te worden.
1: De mogelijkheid om je aan te melden, dan kon je
0: Dus iemand die op de lijst stond en dacht van... Ik word gekozen, ik ben zo populair, ik ben zo... Ik kom in de raad. En dus vanaf februari zijn we al bezig met inwerken. En dat zijn nog... Dus
1: maar wat komt daar zo langzaam op gang? Ik bedoel, we hebben ondertussen, als we het toch moeten hebben over afronden... hebben we toch de nodige onderwerpen al wel weer gehad... die echt wel gewoon genoeg aandacht hebben gevraagd... gewoon van ons om onze energie te verdelen daarover.
0: Nou.
1: Wel, Walenwijngade,
0: democratie-situatie. Walenwijngade, dat was een noodopvang... Nood breekt wetten. Nee, maar... Dus het kwam niet zo. Wij hebben daar ons plasje over gedaan, werd er van gezegd. Maar echt politiek konden we daar niet veel mee.
1: Maar wat bedoelen ze dan? Willen ze meer strijd zien of zo? Of meer debat? Of...
0: Nou, wat meer onderwerpen. Wat meer dat wij ook weer aan de roeren zitten bij de politieke markt.
1: Goed, maar dan moeten we toch eerst...
0: Er zijn weinig initiatieven vanuit het college gekomen tot nu toe.
1: Ah, oké. Okay. Maar dat vind ik dan niet zo raar. Ik bedoel, het college is compleet nieuw. Op een paar, twee na dan, hè, die zijn toevallig ook van ons. Maar de rest is wel jong, jeugdig en fruitig. En die moeten toch echt nog wel even wennen, denk ik, aan een andere rol. Want
0: ja,
1: een merendeel, nou eigenlijk iedereen die daar zit, op VVD na dan, maar dat is een ervaren rot. En dat bedoel ik niet slecht, hoor. Mevrouw de Bond, de hond, de Bond.
0: De Bond.
1: De Bond. Wat ik daarmee wil zeggen is van dat... Ja, het is wel een heel andere rol, hè. Als je daar als een groot jongen of groot meisje... gewoon achter een microfoon staat en even roept van... dit kan allemaal niet en dat moet anders. Van ik heb nu volledige verantwoordelijkheid... voor wat er moet gebeuren.
0: Nou, ik moet wel zeggen, mevrouw de Bond had... op cultuurgebied, hè, over festiviteit in de natuur... was er goed ingelezen, ze zat keurig antwoorden. Echt, ook op mijn interventie van... ik wil eens kijken hoe het wel kan... en niet zoals de Partij van de Dieren kijken hoe het niet kan. Keurig geantwoord.
1: Ja, maar dan kan ik eigenlijk dat hele nette verhaal... dat keurig, dat kunnen we eigenlijk gewoon over het hele college wel uitsmeren.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb... van allemaal heb ik toch wel ideeën gekregen. Van sommigen merk je de ervaring. Van anderen merk je in principe ook wel een stukje ambitie. Oké, we zijn nu local burgemeester. Ik bedoel er niks slechts mee, meneer Messerschmidt. Maar zo werkt het. De jonkies onder ons... en ik vind het heel raar om dat zelf te zeggen... maar hebben ook een mannetje gestaan en een vrouwtje. Ik vond het toch echt toch wel op dit moment... denk ik, geef me toch vertrouwen naar de toekomst toe.
0: Nou, alleen, laten we hopen dat we hopen
1: uitdagingen dat genoeg, blijft. Uitdagingen genoeg,
0: hè. Laten we hopen dat het blijft. Hè? Want dat ze nu heel enthousiast zijn... en af en toe hun zin niet krijgen, dat ze dan weer aftaaien. Laat dat die spirit er zijn. Maar ik wilde maar even een ander dingetje met je over hebben.
1: Ja.
0: Want jij bent ook best wel lang actief in de raad. Ik vind deze raad in de afgelopen maanden... misschien dat het weinig op gang komt, maar het is wel hard geworden.
1: Hard?
0: Hard, naar elkaar toe.
1: Ja, meer persoonlijke bedoel je?
0: Ja, ja het wordt niet zozeer de bal gespeeld, maar op de persoon.
1: Ja, het zijn de gestrekt beentackles. Komen er goed voor langs. Ik weet niet of dat er per se bij hoort. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we ook na het reces gewoon duidelijk gaan inzetten... dat dat niet is zoals we hier in Apeldoorn met elkaar omgaan. Ik mag het echt wel met je oneens zijn. Ik bedoel, wij zijn vaak oneens, wat dat betreft. Maar dat doen wij netjes gewoon aan tafel in een goed gesprek. En dan komen we uiteindelijk op een punt dat we het of... eens zijn dat we het oneens zijn, of kunnen
0: dat we... Dat we met elkaar toekomen, dat gebeurt ook nog wel eens. Ja.
1: Consensus vinden, het compromis.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt wel gelijk, er zijn toch een aantal zaken toch voorgevallen... waarvan je denkt, nou joh, dat kon er ook wel een tandje minder.
0: Ja, er twee partijen aan de linkerzijde die dan echt elkaar van weet niet wat uitmaken... ik vond het wel jammer.
1: Ja. Dat vond ik ook wel iets wat niet past bij
0: Apeldoorn.
1: Politieke mores hier.
0: Nee. Ik kom ook wel eens in andere gemeenten en daar is het wel veel harder. Ik ken ook een gemeente waar de oppositie gewoon helemaal niks te vertellen heeft. De coalitie bepaalt. Zelfs een goed idee van de oppositie wordt weggestemd. En dan gaan ze als coalitie er zelf mee komen.

0: Dus er zijn ook andere, gemeenten.
1: Als je zegt, in Apeldoorn komt het niet echt van de grond, hè, kan ik ook zien als een positief signaal. En te meer omdat we ook duidelijk in de coalitie en in de onderhandelingen naar elkaar toe uitgesproken hebben dat wij naar breed draagvlak zoeken. En op het moment dat je breed draagvlak zoekt en krijgt, is er natuurlijk ook heel weinig met elkaar over te debatteren.
0: Ja, ja.
1: Zo lijkt me dat ook wel. Maar ja, goed, dan kun je ook wel zeggen, gaan we straks naar een driepartijenstelsel, ook handig. Maar goed, dan wordt het wel een heel bijzonder hier in Apeldoorn. Want wij hebben er nu 13 en misschien komt er wel een 14 aan.
0: Ja, of een 15e, weet ik veel.
1: Dan heb je plannen.
2: Ja, nee, ik niet. Oh. Nee, nee. Oh, groep Wiering. Ja, ja, het klinkt wel lekker. Klinkt wel, klinkt heel goed, trouwens.
1: Ik weet niet, was dat niet zo'n Mercedes-dealer of zo?
0: Nee, dat is Wensink.
1: Wensink, oh ja, dat is wat anders.
0: We maken ook wel reclame hier, hè?
1: Oh ja, zeker. Nou, ja,
0: nee, maar ik heb niet die intentie aan
1: Autobox.
0: A is het ook zo, je bent in de politiek en dan wil je dus wat bereiken. En in je eentje bereik je niet echt wat.
1: Ik moet zeggen dat ik ben die vrijdag na de raadsvergadering dacht ik, nou oké, de reces is gestart.
0: Ja.
1: Ik kan heel rustig zeggen en met excuses richting de vrouw. Dagelijks ben ik nog wel enigszins bezig met politiek. Het is nou eenmaal zo, omdat ook vrije momenten geven ook geen ruimte om niet de telefoon op te nemen, zeg maar. En wij in Apeldoorn, lokaal Apeldoorn, hebben toch echt gezegd, we zijn er. Dus als mensen gewoon in principe een vraag hebben op de mail of anderszins, wij gaan gewoon reageren. En dat doen we nu nog veelvuldig. Ja, het is een beetje afstemmen. Ik vond het altijd wel spannend, fractievoorzitter zijn. Maar ondertussen denk ik, nou, met de hulp van de mensen die bij mij zijn en zitten, hè, jij ook, heb ik toch het gevoel dat het gewoon toch echt wel een beetje vingerspitsengevoelig wordt, zeg maar. Dat is toch wel prettig. Ik bedoel, voor mij
0: kan
1: is
0: het ook in het Nederlands?
1: Weet ik eigenlijk niet hoe je het noemt.
0: Voor mijn buren?
1: Wat is vingerspitsen? Vingertopjesgevoel. Dat zit ook niet op. Wat is
0: maar,
1: daar
0: Arjan, ik las ook in de media dat onze burgemeester gaat meer verdienen en onze wethouders verdienen meer. Maar ik zag dat de fractievoorzitters ook behoorlijk bij verdienen naast hun vergoeding.
1: Dat stond daar niet in?
0: Ja, dat stond daarin.
1: Nee.
0: En ik heb het gelezen, ja.
1: Volgens mij was het de burgemeester die gaat iets van 480 euro per maand meer verdienen.
0: Ja.
1: Wethouders 300 nog wat of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat was het wel.
0: En
1: hè?
0: Daaronder stond wat de fractievoorzitters allemaal krijgen.
1: Serieus?
0: Ja, ja, ja. Bovenop de vergoeding van de onze raadslid.
1: Nou ja, ik kan
0: het je hoeft eigenlijk niks te zeggen. Maar nee, mensen kunnen allemaal.
1: Jij weet het net zo goed als ik.
0: Ja, maar toen was het allemaal veel minder.
1: Ja, de tijd die je moet investeren als fractievoorzitter naast je raadlid gebeuren.
0: Ja.
1: Ja, staat niet in verhouding tot twee tientjes bruto die je dan erbij krijgt of zo.
0: Oh, dan
1: elke keer mensen denken, het zijn twee tientjes, dat kan. Maar deze jongen betaalt dus wel over al dat geld van de gemeente. Ja, bijna 52% belasting, hè.
0: Oké. Okay. Dus, nou, dan zal ik even buiten uitzending om wel even kijken naar een stuk te lezen. Want dan word jij genept door de. Want
1: echt
0: er
1: waar?
0: Staat echt nog hele hoge bedragen.
1: Nou, ik heb het gemist dan, denk ik. Want
0: en die zijn zo hoog dat ze hier bij RTV Apeldoorn nog steeds hun geld niet hebben.
1: Nee, dat vind ik wel echt. Als we dan toch hebben over. Het moet niet te negatief zijn, maar. Mooi stukje in de krant.
0: Ja.
1: Ook weer hele bijzondere reacties eronder, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedenk bij mij, nou jongens, kom op. Laten we het even doen. Ik begreep wel dat RTV op dit moment bij Odido te beluisteren is. He, dat is in ieder geval al één van de meerdere aanbieders. Odido. En daar kun je dus gewoon zien en horen. Nou, zien weet ik eigenlijk nog niet. Gaan we
0: Odido TV. Ja, ja. En Zikko nog niet, dus.
1: Nog niet, nee. Oh. Dus wat dat betreft. Maar goed, hoe lang hebben we nog? Want je stelt me iets voor mijn neus.
0: We gaan al richting het einde van deze podcast.
1: Dus ik moet toch echt wel iets nu weer gaan zeggen over de Burendag, bijvoorbeeld.
0: En ik dacht van, ja, ik geef jou eventjes de teksten die je allemaal uit moet spreken. Die ik allemaal netjes opgeschreven
1: even
0: heb.
1: Even voorlezen, dat is handig.
0: Dat moet ik op tijd doen, want ik moet zo meteen de koffer pakken. Want mijn vakantie komt eraan.
1: Ah, dat is waar. Maar dus volgende week moet ik even zien hoe dat werkt gewoon.
0: Of je belt mij in.
1: inbellen of Naomi nog een keer vragen. Of iemand anders. Stel even bij deze een oproep. Niet alleen naast de Burendag, maar ook een oproep. Wie wil met mij... Ja, gewoon eens een leuk een half uurtje radio maken. Gewoon bij RTV Apeldoorn.
0: En dan even over lokaal Apeldoorn.
1: Lokaal Apeldoorn en lokale dingen.
0: Het kabaal maken over lokale dingen.
1: Bedoel ik. En over kabaal.

0: maken in Apeldoorn, roep ik dan weer heel hard, Burendag komt eraan.
1: Burendag.
0: En als het reces voorbij is, gaan we op de volle toeter met Burendag. Dat betekent mensen in Apeldoorn. Als jij met elkaar denkt, laten wij een leuk feestje gaan vieren in Apeldoorn op de Burendag, laat het ons weten. Dan komen wij gewoon langs met mensen van de partij en met de grote taart.
1: Ja. Noem nog even een datum.
0: Een datum, maar die datum staat er niet bij. Je zegt, ik moet gewoon lezen.
1: Ja, dus na 24 augustus...
0: Oh, sorry.
1: Na 24 augustus, kijk op onze website lokaalapeldoorn.nl met way ervoor.
0: Ja.
1: Dan komt het helemaal
0: en
1: goed.
0: En klik echt vooral aan het linkje Burendag. Maar als je daar toch bent, klik dan ook even aan om lid te worden.
1: Oeh.
0: Dat kan ook, hè. Kost je een tientje.
1: Tientje per jaar. Tientje. En dan zit je bij de grootste partij van Apeldoorn.
0: Ja, ondertussen het groeit aardig.
1: Kun je ook meedenken?
0: Ja.
1: We hebben ook een denktank.
0: We hebben geen benzinetank, maar wel een denktank. Is net zo brandbaar als een benzine, zeg maar, wat dat betreft. Maar kijk vooral op onze website. Want ook onze Danielle is daar druk mee bezig om te kijken of we dat actiever kunnen maken, dat ding. Facebook.
1: Oh, je mag ook even liken, hè? Want ze heeft nu een stukje, ze stelt zich nu voor. En er zit een foto bij. Ja, en dat,
0: Facebook van Lokaal Apeldoorn. Volg ons, want ook dat aantal groeit. Ja. We zitten al boven de 3000 en dat gaat best snel. Dus vanaf deze plek, wat ons betreft... En
1: Nee, helemaal nee. Wacht even.
0: Nog steeds niet?
1: Nee, niet wat ons betreft. Want we zijn te beluisteren op apeldoorncentraal.nl,
0: ja.
1: Op Spotify en op lokaalapeldoorn.nl.
0: Ja.
1: En Danielle zet dat voor ons erop. En... René van der Kolk zet het op apeldoorncentraal.nl. Zodat iedereen ook over een paar maanden nog kan luisteren naar deze geweldige podcast. Want het politieke jaar is afgesloten.
0: Dan, en waar jij vergeten bent te zeggen is dat dit uitzending nummer 62 is.
1: 62, dat
0: daar
1: klopt.
0: Ben jij niet mee begonnen, dat is wel jammer. Mag
1: deze aflevering 20 van de tweede jaargang. Zo zeg ik dat altijd.
0: Maar seizoen 2. Mag ik het nu doen?
1: Jij, je mag doen. Dan moet je mij vragen of jij het mag doen.
0: Zit ze. Een hele fijne vakantie. En
1: dankjewel.
0: Wat ons betreft, houdt Apeldoorn veilig, gezellig en normaal.
1: En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende keer. Lokaal Kabaal.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is...

0: Ga naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond.
1: Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 29ste.
2: Juli 2026.
1: Ja, het gaat alweer hard, hè? Ik blijf het elke week maar zeggen. Maar ja, het...
2: Ja, voor je het weet is die zomervakantie ook alweer voorbij. Dus, maar laten we er gewoon even gewoon weer van genieten, hè?
1: Nou ja, dat.
2: Het is mooi weer. Het is heel mooi weer in Nederland.
1: Ja, het is top. Het is wel warm, moet ik zeggen. Ja. Maar ik vind het nog te doen. Ja?
2: Hoe heb je het volgehouden vandaag? Met het snikhete weer.
1: Lekker binnen zitten.
2: Oké. Okay.
1: Bij de airco. En ik heb een tijdelijk autootje mee waarbij ik mocht sturen. Dus zal ik ook de airco voor aanstaan.
2: Oh.
1: Daarover zometeen meer. Ja? Ik kwam dit nummer tegen. En ik zat gelijk. Ja, dit vind ik dus de zomervibe nu wel op dit moment. Ja, dan krijg je, welke is dat?
2: Ja.
1: Nou, we begonnen net met Bulletproof. En we gaan verder met Jamaican.

0: Bam bam.
1: Jamaica.
0: Ja, deze vind ik nog wel te doen. Je hebt een ander nummer die je ook de laatste tijd helemaal weer dood gegooid wordt. Daar ben ik wel maar klaar mee.
1: Oké. Maar je weet niet welke het is.
0: Jawel.
1: Oh.
0: Ik weet wel welke het is.
1: Welke?

0: ben hier toch zo klaar mee.
1: Maar wist je trouwens dat bij de opening van het WK voetbal...
0: Ja.
1: Het een dubbelganger was van Shakira die de show opende?
0: Stond ze er niet zelf, nee?
1: Nee, nee. Dat zijn er wel de geruchten. Want ze heeft ook volgens mij nog voor haar... dansstukjes tijdens concerten van haar. Nog een stand-in actrice, danseres. En die heeft toen opgetreden.
0: Oké. Okay. Nou, nooit geweten, maar...
1: Nee, vermomd met een hele dikke zonnebril. Dus ja, dat kan het verschil maken.
0: Oh, lachen. Hey, heel veel mensen horen ook niet dat ze een aantal voetballers benoemt... en dat ze een aantal landen noemt in dit nummer.
1: Ja.
0: En als je denkt, waar zit dat dan? Even kijken, dan moet ik zelf ook even zoeken waar die dan zit... Dat is altijd kijken waar die

0: Ja, maar dit nummer ben ik dus echt wel helemaal klaar mee. Ik hoor hem, je hoort hem overal. Je wordt er helemaal mee doodgegooid.
1: Ja, en het WK is ook al wel afgelopen.
0: Ja, maar dat is hetzelfde dat... Ja.
1: Ja, wat?
0: En ik weet dat mijn supermarktmanager nu luistert. Dat is hetzelfde dat dus in heel veel supermarkten nog al die WK-spullen liggen. Alle oranje dingen, ja, voetballen en weet ik alles wat.
1: Ja.
0: En ik snap dat je het wil verkopen natuurlijk, hè, dat je het niet weg wil gooien. Maar jongens, het WK is voorbij. Wat doen we er nog mee?
1: Ja, goedkoop kopen voor over 2 jaar hopelijk.
0: Ja, wie weet. Dus in de aanbieding met die spul en ja,
1: ik had nog wel 3 van die gratis... je mag de naam niet zeggen. Maar van die gratis hele mooie colaflessen glazen mogen meenemen. Met het gezicht van het Nederlands elftal erop.
0: Oh.
1: Ja, gratis en voor niks.
0: Bij de Gouden Boogjes?
1: Nee, die hadden ook een actie. Maar dat waren echt plastic bekers. Maar bij de blauwe supermarkt die we allemaal kennen.
0: Ja, dus bij de McDonald's kreeg je die plastic bekers.
1: Ja.
0: De Albert Heijn had die glazen bekers.
1: In samenwerking met het grootste cola-merk van de wereld.
0: Ja, Coca-Cola.
1: Ja.
0: Dus
1: die mocht ik lekker meenemen. Nou, 1 en 1 is 2. Gelijk 3 meegenomen.
0: Nou, ik heb ze bij de Dekamarkt heb ik dus ook, dat is wijkwerk, ook de oranje spullen zien liggen. Ik zie net mijn manager appen. Koop jij die laatste oranje spullen dan even? Nee, want voetbal is voorbij. Ik heb niks met voetbal. En ik ben dit nummer ook al zat. Dat de die.
1: Ja.
0: Dus ja, doe mij dat hele voetbal wel weg. Dus ik zou zeggen 50% korting erop en weg met die handel.
1: Mm.
0: Nee, daar ga ik niet over.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, als je een beetje je ogen open houdt bij verschillende partijen, kun je misschien nogal wat leuks scoren gratis.
1: Ja, wie weet.
0: En misschien ook niet, dan heb je gewoon pech.
1: Ah joh.
0: Weet je waar je sowieso van kan genieten deze dagen?
1: Nou, wat dan?
0: Als je geen airco hebt.
1: Ja.
0: Zwetende nachten. Want het is warm.
1: Ja, niet zo'n beetje ook.
0: Nou ja, dat. Ik heb liever een zwoele zomernacht.

0: Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Je hebt 05 FM. Ja, tot 8 uur zijn we nog steeds live. Mocht je denken, hey, ik wil ook een nummertje aanvragen. 05 45 1978. Dan kun je altijd bellen op de woensdagavond.
1: Of stuur een DM'tje.
0: Inderdaad, via de Instagram. Ja. @05FM. Komt ook bij ons binnen.
1: Je weet ons te vinden.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Hey, ga jij nog dit weekend naar het Taps Festival?
1: Nee, heel misschien is het zaterdag en zondag.
0: Ik dacht vrijdag en zaterdag.
1: Oh ja, zaterdag ben ik bij de Pride. Ja, in Amsterdam.
0: Ik zit misschien over na te denken om vrijdagavond te gaan. Want voor mij is het van 4 tot 11.
1: Ja.
0: Dus ik twijfel een beetje. Het wordt wel lekker weer, dus ik ben op zich wel benieuwd naar hoe het is. Dus ja. Misschien dat ik daar nog eens heen ga dit weekend.
1: Het zou wel leuk wezen. Een Zwitserterrein, toch?
0: Ja, klopt. Ik zag de hele opbouw al staan. Dus,
1: En de tickets, hoe duur zijn die ongeveer? Ja, waar kan je mee vergelijken?
0: Twee
1: bioscoopkaartjes, ongeveer.
0: Ja, ik denk iets minder zelfs nog wel. Zeg ik dat goed?
1: Concertje in Tivoli-Vredenburg.
0: Ja, daar ga ik nooit heen. Dus ik ga even spieken. Ik denk dat je op twee bioscoopkaartjes...
1: Nou, het is nog niet uitverkocht. Dat is even belangrijk voor de mensen thuis. Die denken van, hey...
0: Even kijken, koop je tickets. Accepteer de cookies, dat mag allemaal. De laatste tickets zijn nog... De FOMO single tickets zijn nog te koop. Wat betaal je tegenwoordig voor een bioscoopkaartje?
1: Ja, het is wel minder.
0: Het is minder dan twee bioscoopkaartjes.
1: De final tickets zijn voor mij de duurste. Ja, daar haal je nog eens twee.

0: Ja.
1: Ik denk dat dit de prijs is per ticket van een kratje bier, niet in de aanbieding.
0: Je valt er... Oh, ik hoor mezelf heel erg slecht, maar ik weet niet of jij dat zo hoort.
1: Nee, niet. Maar ik zeg de prijs van een kratje bier als die niet in de aanbieding is. Zoiets, denk ik. Ja.
0: Ja, oh, nou, wat zei je precies? Kun je het nog een keer herhalen?
1: De prijs van je ticket. Ik zeg voor mij de prijs van een kratje bier als die niet in de aanbieding is.
0: Nee, ja, er komen nog wel €2 servicekosten bij. Dat wel.
1: Ja, oké, maar... Ja, dan nog. Het valt mee.
0: Ja, inderdaad.
1: Het kan erger.
0: Maar wat ga jij dan specifiek doen? Ook nog een beetje spelletjes of een beetje lekker dansen? Of,
1: Oeh, ik denk een combinatie van... ja. Maar voor mij wordt dit echt neergezet als een singlesfestival.
0: Oh?
1: Dacht ik. Als ik alle dingen zie, dat je kan namelijk ook speeddaten daar en... Een spelletje doen. Dus dan score je dus zeg maar daar begin van de avond je festivalpartner. En dan kun je dus de hele avond met diegene optrekken. Of je wisselt door als je diegene zat bent. Ik heb geen idee. Dat is wat ik een beetje online zie.
0: Ja.
1: En als
0: nou,
1: je
0: beloof wat.
1: De reclames ziet op de social media die voorbij komen. Dus dat.
0: Ja, Silent Disco zie ik ook. Oh, en dat wordt wel gezellig, denk ik. Beerpongfoto zie ik ook.
1: Dus misschien toch vrijdagavond maar die kant op gaan.
0: Als ik jou was, zou ik het doen.
1: Ga je mee?
0: Misschien.
1: Misschien.
0: Ja.
1: Misschien hebben we daar wel een beetje geluk. Net zoals Daft Punk, samen met Pharrell Williams. Get lucky. Zou toch fijn zijn een beetje geluk te hebben.
0: Een beetje scoren daar. Is ook wel leuk geweest.
1: Kan leuk zijn.
0: Beetje brons kieken.
1: Een paar drankjes doen. Gezellig. Goed weer. Muziek erbij. Wat wil je nog meer?

0: Daft Punk.
1: Pharrell Williams.
0: Get Lucky. Je hebt 05M. Ja, ik hoor net dat ik een mooi klusje voor de zaterdagavond erbij heb gekregen.
2: Oh, wat dan?
0: Nou, ik werk dus elke zaterdag in een supermarkt.
2: Ja.
0: En we hadden net over al die oranje artikelen.
2: Ja.
0: En daarbij kreeg ik een appje van, joh, ik heb naast die voetballen en die shirtjes en weet ik alles wat er in die oranje troep ligt, zeg maar. Ook nog weet ik het hoeveel bier staan. Dus laten we al die, dat is gewoon de normale bier en dan een leuke oranje verpakking.
2: Ja.
0: Dus laten we al die verpakkingen eraf halen. Gewoon het bier normaal neerzetten.
2: Oh ja.
0: Goed plan.
2: Lekker taakje.
0: Mooi klusje voor de zaterdagavond.
2: Ja.
0: En weet je wat we dan daarna kunnen gaan doen op die zaterdagavond?
2: Vertel het me. Ik moet even parken, biertje. Het parken. En lekker zapen.
0: Park je biertje, vrienden.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Pak je biertje.
1: En vrienden. De vrienden Mark, Floor en Snelle natuurlijk.
0: Dave te Apeldoorn.
1: Precies. En volgende week hebben wij dus nu 95% zeker iemand uit Vaassen hier bezoek.
0: Ja, van hoge allure.
1: Ja, ze heeft al op een festival gestaan hier in Apeldoorn.
0: Twee. Ja, Drakenboot dit jaar in Maaiveld.
1: Ja,
0: dus zeker die tenminste.
1: En op Maaiveld met Paul de Leeuw gezongen zelfs.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en als je wil weten wie dat is, ja, dan moet je nu even gaan googlen. We hebben je genoeg informatie gegeven.
0: Ja.
1: En volgende week hoor je het gewoon. En dan zelfs 2 uur lang.
0: Nou.
1: Dus we zijn volgende week, omdat we een hele leuke gast hebben. Ja? Een vrouwelijke gast. Gaan we dus van 1 uur naar 2 uur.
0: Nou, heerlijk toch?
1: Die week daarna gaan we weer een uurtje.
0: Ja.
1: Want de vereniging staat binnenkort ook weer natuurlijk. Onze vrienden die na ons komen.
0: Zeker.

0: is er zelf nog een keertje meenemen?
1: Nee, ik sluit me daar volledig bij aan.
0: Ja, en wat heb ik hier voor me? Ik heb een roze verpakking met een beer erop met Fruit Rolls. Zonder toegevoegde suikers.
1: Ja.
0: Zonder toegevoegd plezier, denk ik.
1: Ja, veel te proeven.
0: Ja. En er zitten ook dus verzamelkaarten bij. Welke verzamelkaart heb jij eruit gevist?
1: Verzamelkaarten, ja. De bevers. 13 van de 60.
0: Ik heb waar dat straks een miereneter erin zitten. En Arjan, die wil ik proberen. Die had ook een soort miereneter. Of een tapie, weet ik het. Maar...
1: Nou ja.
0: Ja, een keer wat anders.
1: Een keertje wat anders, ja.
0: Maar jouw mening, zou jij ze halen in de supermarkt?
1: Nee.
0: Heb je ze allemaal opgegeten?
1: Nee.
0: Oh.
1: Een happy was voldoende.
0: Ja, dus nee, ik zou dit niet...
1: Nee.
0: En wat staat er op de zijkantmuziek nog? Het goede van fruit in een rolletje. Ja, ik neem ze mee naar huis. Misschien dat mijn nichtje dit lekker vindt.
1: Ja, wie weet. Wie zal het zeggen?
0: Ja. Ik kreeg een verzoekje binnen hier.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we maar eens draaien. Het is volgens mij wat anders dan dat wij... nee, niet eens. Ik dacht, nee, dit is wel een andere.
1: Ah.
0: Ik wou zeggen wat anders, maar dat was een ander nummer dat ik net voorluisterde. Voor mij had ik net de verkeerde. Dus ik heb, als het goed is, nu de juiste klaarstaan.
1: Alright.
0: En dan denk jij, welke gaat dat zijn?
1: Ja.
0: Dat is Turn Me On van Kevin Little.

0: Turn me on. Kevin Liddell. Ja, als je nog steeds zit te wachten van... jij begon net over een autoverhaal.
1: Ja.
0: Ja, ik heb vandaag weer wat anders mee. Het is een beetje spelen de laatste tijd voor mij. Ja, sowieso werk ik veel met auto's.
1: Ja.
0: Dus ik heb laatst voor Renault een project gedaan. Ik heb voor Zeekr heb ik een project gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Voor Volkswagen, voor Cupra. Skoda. Dus het wisselt een beetje door. Dus ik had... laatst had ik een... Of tenminste, hadden vanuit huis hadden we de autostuk. Toen kregen we een Audi A6 mee.
1: Nice.
0: Dat is heel fijn rijden.
1: Ja.
0: Toen kreeg ik... van de week kreeg ik een Zeekr mee. De 7 GT. Dat is me een raket, Pieter. Dat is echt bizar. Elektrisch. Trapt hem in. In 3 seconden zit je op 100. Je wordt gewoon licht in je hoofd als je achter het stuur zit.
1: Hyperspace een beetje.
0: Nou ja, het komt in de buurt. Het is leuk. Alles zit erop. Een luchtvering. Hele boekje zit erop. Ook nog wel voor elektrische auto's doen schappelijke prijzen.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu wat anders mee. En ik denk dat ik dit leuker vind dan zo'n snellere auto. En ik denk, ja, wat heb jij nu mee?
1: Ja, ik ben benieuwd ook.
0: Ik rijd natuurlijk zelf Cupra.
1: Ja.
0: En ik heb nu het nieuwste model van hun heb ik mee. Het model wat misschien nog wel, ook voor de luisteraars, zeker binnen Apeldoorn, een best wel leuke stadsauto kan gaan worden. Waarmee je natuurlijk wat verder komt.
1: Ja.
0: Ik heb de Cupra Raval heb ik mee.
1: Aha.
0: En nee, dit is niet allemaal niet gesponsord. Ik mocht er gewoon even mee rijden. En ik ben gewoon zelf enthousiast. Het is gewoon een kart. Het rijdt gewoon top. Je kan een beetje sturen. En je hebt zo'n directe gevoel met je auto.
1: Ja.
0: Ondanks dat die best wel zwaar is, want elektrisch is. Ja, weet je, dus dan... Die Zeekr is leuk, wat snel is. Die Audi als hybride, dus dat ligt sowieso als een blok op de weg. Maar die een beetje verkeerde verdeling.
1: Ja.
0: En dit ligt gewoon... Het is gewoon fun. Het is gewoon lol. Dit.
1: Ja.
0: Ja?
1: Beter.
0: Nee, dus ik... wat heb ik vandaag gedaan? En gisteren en eergisteren. Eergisteren gewerkt en daarna met die auto teruggereden. En gisteren en vandaag gewoon aan het sturen geweest met dat ding.
1: Lekker rondjes
0: doen. Met wat mensen meegenomen. Gewoon die auto ervaren. En gewoon lekker in de airco zitten met dit weer.
1: Ja. Goh. Ja, bij jou is het nog wel vol te houden. Jij zit in een ander soort ruimte dan dat ik zie. Ik ben helemaal aan het vergaan hier, joh.
0: Ja, dan pakken we zo meteen de afstandsbediening. Zetten we de airco af aan.
1: Ja, want waar ligt die?
0: In het hokje achter.
1: Oh, oké. Okay. Die kunnen we nog wel gewoon pakken.
0: Zeker.
1: Oh,
0: zeker.
1: Gelukkig maar. Ik dacht even dat... Dat hij mee naar huis was met Theo, dus...
0: Nee, dat niet. Maar oh, okay. Ik denk, jij hebt een nummer aangevraagd... dus we zetten daar de temperatuur wat hoger... Dan kom je in de buurt van je zonnebank.
1: Ja, de TikTok-hype van tegenwoordig.
0: Vertel.
1: Ja, Raymond en nog iemand. Twee jonge heren die een mega-hit hebben.
0: Ik ben heel benieuwd. Zal ik hem gaan aanzetten?
1: Graag.
0: Ray en
1: Lekkere zomerse plaat.
0: Ja, Ray en Beer. Zonnebank.

0: Alexandra Stan met Mr. Sexo Beat. Ja, en als je denkt, wat doen jullie... Nou, nu heb je de, zijn we praten natuurlijk, maar tijdens de nummers, wat doen jullie dan buiten de uitzending?
1: De airco fixen.
0: Airco fixen. Ik ben hier aan het proberen een vlieg te vangen. Daar word ik ook een beetje chagrijnig van. Dat beest zit continu om mijn hoofd en om mijn hoofd te vliegen. Wil die op mijn hoofd gaan zitten, in je gezicht gaan zitten. Jij kwam hier naar binnen, waar die ook al op je gezicht gaan zitten volgens mij.
1: Ja, ja, klopt. Ik kon gelijk al op me afvliegen.
0: Ja. Agressieve vliegen hebben we hier.
1: Pff, niet zo'n beetje ook, nee. Nee, nee.
0: Nou dat.
1: Geen vliegen bij jou op de kamer?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Okay.
0: En als ze er zitten, dan gaan ze ook daarna best wel snel om zeep, moet ik zeggen.
1: Nou, heb je zo'n elektrisch ding waarbij je ze lekker mag roosteren?
0: Dat is eerlijk, dat is vervelend. Als je dan op die vliegmapper ligt, dat die net te lang erop op roostert, zeg maar. Het begint te knetteren en dan gaat het zo stinken, die vliegen.
1: Ja.
0: Dan cremeer je hem gewoon zo'n beetje.
1: Geroosterde vlieg.
0: Nou. Ellie Goulding is er ook wel fan van, hè? Weet je wat hij dan zegt?
1: Burn.
0: Burn!

0: Het is toepasselijk met alle bosbranden die er nu zijn om dit nummer even te draaien.
1: Ja.
0: En er staat ergens op internet staat een video en ik blijf hem altijd zo mooi vinden. Dan is Ellie Goulding dit live aan het doen. En dan staat een man in het publiek en die roept dus dingen terug naar haar.
1: Ja.
0: Want ze pakt een pauze. Hier, luister mee. Dit stukje...

0: What we gonna do? And we gonna let it burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn. Nou, dat. En natuurlijk een native English speaker kan dat veel beter natuurlijk dan dat ik dat kan. Dus er staat wel ergens een video hiervan online. Dat is wel leuk om te zien. En zij schiet ook in de lach op dat moment.
1: Oh.
0: Dus ze staat ook, schiet in de lach. En dan moet je natuurlijk door.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik vind het leuk. Maar ja, zij is niet de enige die kan zingen.
1: Nee, heb je nog meer?
0: Ik heb er nog iemand. Nou, en dat is misschien wel de only girl in the world. En hebben we het natuurlijk over...

0: Nathan Evans met Wellerman. En daarvoor hoorde je...
1: Woody Allen met Only Girl in the World.
0: Blijft ook gewoon een lekker nummer, toch?
2: Zeker weten.
0: Heb jij nog plannen voor komende dagen? Niet.
2: Wat zei jij?
0: Heb je nog plannen voor komende dagen?
2: Naar Pride Amsterdam.
0: Lekker.
2: Met een aantal vrienden uit Utrecht gaan we lekker die kant op. Amsterdam lekker onveilig maken. Helaas, de andere jaren had ik altijd een hele mooie afterparty. En bij die afterparty kwamen de buren niet tot last. Konden we altijd lekker een koptelefoontje opdoen en lekker doorgaan tot diep in de nacht. Alleen het stel wat organiseert, dat is nu door aan het kachelen door heel Europa. Althans, richting Noord-Spanje. Dus door alle bosbranden heen zijn ze door aan het kachelen richting Galicia. Nice. Dus dat is zeg maar het noordelijkste puntje. Het noorderpuntje boven Portugal bij Spanje. Daar gaan ze even een aantal dagen bivakeren bij de schoonfamilie. Ja.
0: Nice. Ik wil je nog een klein stukje laten horen alvast de volgende week.
2: Nou,
0: dat is dit. In de nacht. Ik weet
2: niet echt goed hoe, dit heb ik nooit Wie is dat?
0: Ja, dit is dus degene die...
2: Gaan we het verklappen?
0: Nee, die gaan we niet verklappen. Okay. Ik heb nu al eerst Calvin Harris voor je nog. Dat is ons laatste nummer. Hiermee gaan we eruit. Dus volgende week hebben wij iemand live te gast. Uit Vaassen. Een zangeres.
2: Meer volgende week.
0: Hopelijk tot dan. Fijne avond. En thanks voor het luisteren.
2: Tot volgende week.
0: Later. Week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een van de drie verdachten die zijn aangehouden in een terrorismeonderzoek is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een jihadistische aanslag in België. De nu 19-jarige man kreeg daarvoor in 2024 een jeugdstraf. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat het lopende onderzoek verband houdt met de aanslag op de Pride in Berlijn. Vrijdag worden de drie verdachten voorgeleid. De FIFA is een tuchtprocedure begonnen tegen de Argentijnse Voetbalbond en enkele internationals vanwege mogelijk wangedrag tijdens het WK. De Wereldvoetbalbond onderzoekt onder meer discriminerende spreekkoren en gebaren, het niet naleven van veiligheidsprotocollen en het tonen van ongepaste boodschappen tijdens wedstrijden. Twee brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden, en in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws. Kom.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parquet in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of music.

Goedenavond, welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De opening was van Laura Cox. Zij is 35 jaar geleden in Frankrijk geboren uit een Engelse vader en een Franse moeder. Sinds 2013 is zij gitarist en zangeres van haar eigen band, de Laura Cox Band. Het nummer Hard Blues Shot is een nummer uit 2017. Sash Jordan is een Canadese rockzangeres. Ze is geboren in Frankrijk in 1962. De eerste 3 jaar was ze woonachtig in Frankrijk en daarna is ze verhuisd naar Montreal. Het nummer Make You a Believer is een nummer uit 1992.

The White Buffalo, dat is de artiestennaam van Jake Smith. Een bariton uit Oregon, Amerika. Het nummer Oh Darling, What Have I Done? Dat is een nummer uit 2010.

Alice Bailey. Dat is een Engelse blues- en rockzangeres. En ze is tevens pianiste. Ze is actief sinds 2010. En in Engeland is ze geboren in Bristol. Een nummer Back to You. Dat is een nummer uit 2026.

Amy Helm, dat is een 55-jarige muzikant uit Amerika. Ze is de dochter van Lieven Helm. En dat was een van de leadzangers van de band. En die kennen we natuurlijk weer vanuit de jaren 60, de begeleidingsband van Bob Dylan. Het nummer River of Love is het nummer uit 2018.

Rosanna Cash, dat is een 71-jarige Amerikaanse countryzangeres. Ze is de dochter van Johnny Cash. Het nummer Seven Years Ache, dat is een nummer uit 1981.

Dick van Altena, dat is een Nederlandse zanger, gitarist en componist uit de Betuwe. In 2017 is hij geridderd voor de, in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn verdiensten in de muziek. Tussen 1977 en 2005 was hij nog betrokken bij de countrygroep Major Dundee. De vrouwelijke stem die u hoort in dit nummer, dat is van Tony Willet. En die kennen we natuurlijk van de Pussycats. Het nummer If It Turned Out To Be You is een nummer uit 2020.

Daniela Nicole is een 42-jarige Amerikaanse blues- en soulmuzikante. Ze is geboren in Kansas City in de staat Missouri. Het nummer Tug of War is een nummer uit 2026.

Monica Valli, dat is een Amerikaanse blues- en Americana-artiest. En ze komt uit Austin. Het nummer Turns Out It Wasn't Me, dat is een nummer uit 2026.

De Steelwoods. Dat was een Amerikaanse country en rockband uit Nashville, Tennessee. Opgericht in 2016. Totdat op 28 maart 2024 bandelid Wes Bayless bekendmaakte dat de stekker eruit zou gaan. En dat is ook zo gebeurd. Het nummer All of These Years is een nummer uit 2019.

The Woods, dat was een Ierse folk rockband. Opgericht door het echtpaar Gay en Terry Woods. En dat waren ex-leden van de Steely Span. Het nummer Old Ben is een nummer uit 2026.

Searcy, dat is een Amerikaanse rockduo uit Albany, New York. Het gaat om het echtpaar Melanie Kramer en Rich Libuti. Het nummer Little Phoenix, dat is een nummer uit 2026.

Eloy Youssef, die is in 1984 geboren in Utrecht uit een Egyptische vader en een Nederlandse moeder. Tussen 2006 en 2022 was hij de leadzanger van Kensington. Unbind, een nummer uit 2025.

U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was vanavond in handen van Mark Capelle. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Leslie Craig, een Amerikaanse muzikante. Met het nummer Paper in Fire uit 2020.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
5: Wim Velderman.
6: Waarschijnlijk heb jij dat ook al eens, dat je denkt, wat een dag. Nou, zo'n dag is het vandaag. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Er staat veel nieuwe muziek voor je klaar, zoals iedere week. We beginnen met Albert Castilla. Hij ging naar Londen, naar de Abbey Road Studios, om zijn cd Grits and Glory op te nemen. Dit is Zack the Juggler. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Ja, leuk gevonden vind je niet dat after 2 a.m. Chris O'Leary was dat. Chris O'Leary, voormalig legerkapitein en politieagent. En tegenwoordig dus op de bühne te vinden. Met gitaar, mondharmonica en zijn nieuwe cd Blue Color. Die er absoluut mag zijn. Chris O'Leary gaan we volgen. En dan naar Andres Roots. Andres Roots komt uit Estland. Ze noemen hem ook wel Professor Roots. Of hij werkelijk professor is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij een meester is in snaarinstrumenten. Heeft een pracht van een instrumentale cd opgenomen. Rainy Day in Rio heet hij. En daarvan Get Me Back.

0: Black and Blues, het consumentenprogramma voor de bluesliefhebber.
1: Folks, I tell you, bad luck just keep on coming. So do.

Ja, soms heb je pech, inderdaad. Bad Luck was afkomstig van Doug Duffy en Bad. De band komt uit Louisiana, is gespecialiseerd in blues, funk en soul en heeft een prima cd uitgebracht die Souvenirs heet. Ik ga je meenemen naar wat waarschijnlijk door velen gezien wordt als de sensatie op bluesgebied van deze zomer. Hij is nog geen 20 jaar oud. We hebben het over Jake Soberlak. Jake heeft gitaar leren spelen van zijn vader, want dat was al een muziekschoolleraar, zoals het zo heel vaak gaat. Maar Jake heeft absoluut talent. Het album I'm in Trouble kan ik van harte aanbevelen. Temperature is rising.

Met een pracht van een gitaar was dat JP Reale van Grateful Blues. Een prima album waar ook heel veel elektrieks op staat. Tennessee Yet heet het nummer van Reale, die al zo'n 35 jaar maar liefst in het vak zit. Veel op de podia in de States te vinden vindt. En Louisiana vaak als uitvalsbasis heeft. Over uitvalsbasis gesproken, dat is bij de volgende band vooral Nederland en België. King of the World. Een paar weken geleden was het cd van de week. The Raw Project. Daarvan The Devil's Mind.

Wat een geweldige stem heeft deze man toch. Over wie hebben we het dan, Wim? Dat wou ik je net gaan vertellen. Het is Cap Mo, oftewel Kevin Moore. Fussin and Fightin heet het. En hij is altijd alleen op het podium. Maar hij weet dan best wel heel lang zijn publiek te vermaken. Ik vind het knap, hoor. Tybee Hall is ook zo'n klasbak, vind ik. Wat een stem heeft hij en hoe lang gaat hij al mee? Deze song, ja, dat is ook wel weer een heel droevige blues. Maar goed, die zijn er ook natuurlijk. Het is niet altijd vrolijk. Das Leather Blues.

heerlijk uptempo gespeeld. En over wie hebben we het? Over de Anthony Paul Soul Orchestra. Onder leiding van Willie Jordan. Maar ze zijn niet alleen van soul, ze zijn ook van blues. En alles wat daar zo tussenin zit. What Can We Do heet het album. En daarvan heb ik voor je opgezet. You Lie Like a Rock. Dan snel door in Black and Blues. Want de tijd, ja, die tikt zoals altijd. Iedere week gewoon door. Nick Andrea dan. Met Sharp Dressed Man.

Nou, je merkt het wel, dat zijn natuurlijk rasmuzikanten. Ja, inderdaad, de name droppers, sessiemuzikanten. En waren vroeger altijd de vaste begeleiders van Johnny Winter. Let's Live Together heet het album en daarvan draaiden we Talk Dirty snel door met de Shaylin Band. Chapter 3 heet het, 12 man sterk, maar die is I'm Not Ready.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Aan alles komt een eind, zo ook aan dit programma deze week. Maar je weet het, wekelijks een nieuwe aflevering met de allernieuwste muziek. Fijn dat je er was. Bedankt voor het luisteren. En ik moet natuurlijk nog wel even vertellen waarmee we afsluiten. Dat is de Trevor B. Power Band. Too Gross heet het album. Het verhaal erachter, ja. Zal ik dat de volgende keer doen? Ik ga voor je opzetten. My Neighborhood. Fijne dag nog. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatie.

acceptatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

rtv-apeldoorn.nl voor al uw nieuwtjes en evenementen op radio, tv, kabelkrant of onze website redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.